0: nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: till you love me. Eat till you love me. Eat till you love me.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samen...

samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie.

conferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Inside.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw.

0: lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we toiletten ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennismaken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister

0: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Wilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Bijzonder goedemorgen op deze mooie zondagmorgen. Het is alweer 4 oktober, wat gaat de tijd toch snel, hè? Ook namens onze technicus Mathieu van harte welkom. Over Mathieu gesproken. Hij heeft ook weer 4 platen meegenomen uit zijn ongevallen platenkast. En deze zondagmorgen begonnen wij met de Big O. Oftewel Roy Orbison met Candy Man. Peter Maffay, daar gaan we zo meteen naar luisteren. En die is nog steeds lekker bezig. Hij is bepaald niet stilgevallen. Dit jaar werkt hij onder andere samen met Johannes Oering aan een album Nashville. En dat is 2 dagen geleden verschenen. En ze hebben voor april, mei 2027 bovendien een gezamenlijke arena tour. En dat gaat plaatsvinden in...

0: De Bourbon Dixie Band, een aparte uitvoering van Crazy. En daarvoor Peter Maffay met een nummertje Catalina begin jaren 70. En ik zei het al eerder, twee dagen geleden is een nieuw album van Peter Maffay verschenen. De titel van deze album is Nashville. En wat kan je dan verwachten? Het is een mengeling van rock'n'roll, country rock, rhythm and blues, Duitsstalige pop rock en de ouderwetse handgemaakte songmateriaal. En deze LP heeft hij samen opgenomen met zijn maat Johannes Oerding. En die heeft hij inderdaad opgenomen in de Blackbird Studio in Nashville in Amerika. En de liefhebbers van Peter Maffay moeten dat zeker eventjes gaan proberen. Ook een hele oude rot, Johnny Ray.
1: Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Mathieu Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

Dat waren de eerste twee platen uit de ongevallen platenkast van onze technicus Mathieu Kusters. En niet minste, u hoorde zojuist Don Cherry en Thinking of You. En daarvoor Doris Day met een van haar vele hits, A Guy is a Guy. Een hele goede morgen als u zojuist bent ingeschakeld. U luistert naar Moments to Remember en dat doet u tot de klok van 9 uur. Nog even een dienstmededeling. Vanmiddag hebben we geen sportprogramma tussen 2 en 5, maar we hebben de popronde. En die duurt ongeveer 4 uurtjes, begint om 2 uur en eindigt om 6 uur. En dan geven wij hier in de studio van Omroep Venderij wat lokale bands een podium. En als je eventjes zin hebt, dan bent je altijd van harte welkom om eventjes langs te komen. Twee crooners, zometeen Andy Williams, Days of Wine and Roses. Maar eerst alweer meer dan, hij is geloof ik jouw leeftijd, Mathieu, Tom Jones, Daughter of Darkness.

0: door vele artiesten op de plaat gezet. Days of Rain and Roses, dit keer in de uitvoering van Andy Williams. En daarvoor Tom Jones, Daughter of Darkness. Het zou u niet ontgaan zijn dat Mathieu en ik altijd grote fans zijn gebleven van de Belgische groep The Strangers. Die gaan we zo meteen luisteren met de broek van Groot Moemoem. En eerst nog eventjes Willeke Alberti. We hebben zo eerder gehoord dit uurtje samen met haar vader Willy Alberti. En nu gaat ze voor ons zingen de allereerste keer. Nou, ik ben benieuwd. Weet jij dat nog, Mathieu? Je allereerste keer?
1: Ja.
0: Ja, wil je daarover praten?
1: Nee.
0: Nee, jammer. Willeke Alberti.
2: Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Als kleine gast had ik zo'n gepast. Ze kwam vlak tot om mijn kin. Ik was eens in een paard gekropen, kon er juist twee keren in. En als die broek gewassen was en zong te droegen in de zon, dan dacht ik iedere keer, dat is geen broek, maar een ballon.

0: verleden tijd. Grote moe is al jaren dood. Zijn van haar al vuil vergeten, maar haar broek vergeten knoot. Zijn er zeker van, toen ze in de hemel kwam, bij Petrus met zijn boek. Dat zij aan hem toen heeft gevraagd, hij wel, wat denkt hij van mijn broek?
1: Zeg mijn kind, het is omdat je het mij vraagt. Maar zie schoon ze, hè. Ik heb nog nooit zo leeg niet gezien. Ze ziet zeker gemakkelijk, is het niet? Nee, ze ziet knap. Dat is vaardelijk geen broek. Dat is de zaalschiem. Allee, kom af. Moet dat je binnen zien.

Tjeu Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

De Shotgun Boogie van Tennessee Ernie Ford. En daarvoor Georgia Gibbs met Kiss of Fire. U luistert naar Omroep Venray, Moments to Remember. De sfeer van Weleer. En voor de twee platen van Mathieu uit de Ongehoorde Platenkast komt u nog luisteren naar The Strangers. Een Belgisch-talige groep uit Antwerpen. Helaas treden ze niet meer op. Die jongens zijn ook op een aardige leeftijd gekomen. De broek van Grootmoemoe hoorde u. En Willeke Alberti met de allereerste keer. Wat hebben we nog meer voor u in petto? Zometeen om 9:15, Mathieu, eventjes stilstaan. Dat is een korte overweging. En dan maken wij de schakeling naar de Grote Kerk om 9:30. En die kunt u ook bekijken op ons tv-kanaal. Geert en Leo zijn er om 11:00 met de wetten nog. Ook zij gaan terug in de tijd. Theo de Wit is er tussen 12:00 en 2:00 met Ven Radio. En dan hebben we een wijziging. Geen sportprogramma vanmiddag. Geen zondagse soep, maar de popronde van 14:00 tot 18:00. En dan geven wij wat lokale groepen, zangers en zangeressen een podium. En als je niks te doen hebt, dan bent u altijd van harte welkom om eventjes langs te komen bij ons in de studio. Afgelopen vrijdag waren wij in theater de Oranjerie in Roermond naar een theatershow van Beppi Kraft. En dat was best de moeite waard daar. Vertelde ze haar levensloop over haar vader, over haar man. En natuurlijk werd er ook hele leuke muziek gespeeld. Niet de muziek die je gewend bent, wel de nummers die je gewend bent, maar met een combootje. Dat klonk best heel leuk. Een hele goede accordeonist. En wij gaan dadelijk terug in de tijd met Diep in mijn hart. Beppi Kraft.

zit er weer op wat betreft Moments to Remember. Namens onze technicus en ondergetekende Hilke Poot, dank voor uw aandacht. Dat was een geweldig publiek. Ik wil nog eventjes wijzen op een programma. Wijziging vanmiddag. Geen sport tussen 2 en 5, maar wel de popronde tussen 2 en 6 uur. En ik ben van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij ons in de studio, waar wij de lokale zangers, zangeressen en groepen een podium geven. Volgende week zondag zijn we weer met een nieuwe aflevering van Moments to Remember. Een fijne dag.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam? Mam? Luister je wel? Mam? Luister je wel? Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenray.nl.

0: Even stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Jean Thijssen.
1: Goedemorgen. Ik wil het even hebben over verschil moet er zijn. Luister wat ik daarvan denk. Op zekere loze momenten of tijden van passiviteit en verveling wil ik wel eens nadenken en me van alles afvragen. Over van alles en nog wat. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ik heb er wel eens over nagedacht. Ik vraag me af, wat zou een eendagsvlieg per se die ene dag willen doen? Als ik alles zo traag doe als een schildpad, word ik dan met gemak ook zo oud als een schildpad? Waar blijft mijn hersenopslag wanneer ik dood ben? Ik vraag me af, kan de tijd stilstaan? En als dat kan, kan de tijd dan ook achteruit gaan? En ik vraag me af, wat betekent het als iemand zegt best wel? Betekent dat überhaupt iets? Ik denk van niet. Ik vraag me af, is verliefd worden? Is dat of een emotie, een behoefte of misschien toch gewoon een wens? Maar er is meer waar ik over nadenk, wat ik me afvraag. Over verschillen op allerhande gebieden. Onze samenleving is onderverdeeld in verschillende klassen, zeg maar niveaus. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderscheidt in Nederland 7 sociale klassen met grote onderlinge verschillen. Iemands positie in de maatschappij die afhangt van opleiding, beroep, inkomen en financieel vermogen. Wie je kent, sociaal kapitaal noemen ze dat. Waar je bij past, cultureel kapitaal. En wie je bent, persoonskapitaal. Middels gezondheid en jazeker ook aantrekkelijkheid. Ik persoonlijk denk dat deze ongelijkheid niet op te heffen is. Dat is althans in de voorbije eeuwen niet gelukt. Misschien lukt dat eens op basis van enig voortschrijdend inzicht dat het hier uitkomst zal bieden of een oplossing voor zal aandragen. Zelfs de 2 grote, Marx en Engels, konden het niet voor elkaar krijgen. Maar vooruit, als het ooit toch gaat lukken, dan zal dat nogal een flinke klus zijn. Alleen, ik kan niet bedenken hoe dat dan zou moeten. Sommigen vinden dat alle verschillen tussen mensen opgeheven moeten worden. Dat heet nivellering. Het wondermiddel tot geluk voor een ieder. Ik vraag me af, leuk en aardig, maar hoe dan? Ik denk, dat kan niet. Maar stel dat het lukt, dat het wel kan. Hoe gaat die gelijkheid er dan uitzien? Allemaal hetzelfde salaris? Een even duur huis en dito auto? Wellicht ook evenveel kinderen. Hetzelfde saldo op de bankrekening, zeg het maar. Dan heb je, zo denk ik, toch geen enkele aspiratie naar meer of ambitie naar hoger op meer nodig. Waarom zou je ook? Het levert je niet meer op dan je aspiratie en ambitieloze buurman. Wat zal het dan een doodsaai leven en een doodsaaie samenleving zijn? Ik denk dat nog een veel groter probleem en een nog veel moeilijker te vinden oplossing zal het zijn. Hoe ga je dan het sociale kapitaal, culturele kapitaal en persoonskapitaal tussen alle mensen verdelen en onderling gelijk trekken? Ik denk dat dat niet en nooit zal gaan lukken. In de sportwereld heb je ook allerlei klassen en niveaus. Van amateurs tot laag en goed betaalde sporters. Tot nog veel beter beloonde topsporters in tal van sportdisciplines. Niemand lijkt daar enige moeite mee te hebben of kijkt daarvan op. We hebben in Nederland in het middelbaar onderwijs ook niveaus. Beginnend met het VMBO, dat ook weer niveaus heeft. Daarna, daarboven, komt dan de MAVO, middelbaar voortgezet onderwijs, en HAVO, hoger algemeen voortgezet onderwijs. En on top het VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. In het beroepsonderwijs zijn ook niveaus. Het middelbaar beroepsonderwijs, het MBO en het HBO, het hoger beroepsonderwijs van de hogescholen. Ten slotte het wetenschappelijk onderwijs aan de universiteiten. de hoogste opleiding in Nederland. Ook hier heeft niemand moeite mee. Kortom, overal zie je en zijn er niveaus. Maar er is weer een uitzondering. Trouwens, zoals altijd. Het basisonderwijs. Daar zijn geen niveaus. Worden verschillen in niveaus pas na het basisonderwijs zichtbaar of van belang? Ik denk dat er ook in het basisonderwijs al kinderen met verschillende niveaus zijn. Maar dat men die niet wil zien. Want daar komen na groep 8 die verschillende niveaus opeens vandaan. Waarom daarom niet? Ik zeg maar wat, lager, middelbaar en hoger basisonderwijs. Ik denk, waarom ook niet? De verschillen worden na 8 jaar basisschool toch duidelijk. Het zou dus wat. Ik denk zo, Nederland bestaat bij de gratie van de verschillen. Zonder verschillen kan geen enkel land, ook Nederland niet, bestaan. Laat staan floreren en zich ontwikkelen. Verschillen op allerhande gebieden, zo denk ik, zijn het vliegwiel voor een samenleving en de ideale drijfveer voor individuen daarbinnen. Zonder verschillen verschraalt de samenleving. Nivelleren leidt tot verlies. Verlies van kennis, ambitie, ervaring, leergierigheid en vertrouwen in zichzelf en anderen. Dit was het voor vandaag en ik wens jullie allemaal een hele mooie zondag.

blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder,

zingen we aan het begin van deze viering van de zondag het lied 567b. 567b.

We mogen ons welkom weten voor de viering van de zondag hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray. Met veel liefde en zorg legt God voor ons zijn wijngaard aan. De wijngaard van ons leven, de wijngaard van de wereld. En door de eeuwen heen nodigt hij mensen uit om in die wijngaard van hem te gaan werken. Hij ziet graag uit naar de vruchten van die wijngaard, de vruchten van ons leven. Als iemand dat gedaan heeft in de geschiedenis van de kerk, is het de heilige Franciscus van Assisi. Vandaag vieren we zijn 800ste sterfdag. Hij gaf zich aan die wijngaard des Heren en heeft eigenlijk in zijn eentje de tijd, de kerk van toentertijd en nog steeds die van nu, vernieuwd. Ook vandaag vertrouwt de Heer zijn wijngaard toe aan ons. En hij vraagt ons om er goed voor te zorgen, zodat de wijngaard des Heren, de wereld, ons leven, vruchten van liefde, vrede en gerechtigheid voortbrengt. Waar we daar niet of te weinig in geslaagd zijn, vragen we de Heer aan het begin om zijn milde nabijheid en zijn ontferming. Te midden van ons allemaal wil ik heel hartelijk begroeten de familie van Pierre Lentzen vandaag bij gelegenheid van zijn 6 weken dienst. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, gij blijft alle mensen roepen en met geduld wacht gij van elk van ons het antwoord af. Wij bidden u dat de drukte van het leven uw uitnodiging niet overstemt, dat wij niet vergeefs uw roepstem horen. Doe ons ondervinden hoe gij groei en wasdom geeft en wij, uw kerk, de wijngaard van de wereld moeten zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in alle eeuwen der eeuwen. Laat ons luisteren naar het woord van de Heer in de lezingen van de Heilige Schrift.
1: Lezing uit het boek Jesaja. Ik wil zingen voor mijn geliefde, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, die lag op een vruchtbare helling. Hij zette er een omheining omheen en maakte hem vrij van stenen. Hij plantte er uitgelezen wijnstokken en bouwde een toren in het midden en hij kapte er een perskuip uit. Toen verwachtte hij dat de wijngaard druiven zouden opbrengen, maar hij gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij oordelen tussen mij en mijn wijngaard. Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard dat ik niet voor hem gedaan heb? Waarom had ik verwacht dat hij druiven zou voortbrengen en geeft hij alleen wilde vruchten? Ik zal u dan nu vertellen wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij kaal gevreten kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat hij plat getrapt kan worden. Ik maak hem een verwilderd stuk grond. Hij wordt niet langer gesnoeid en niet meer bewerkt. Distels en dorens schieten erop. En aan de wolken verbied ik regen op hem te laten vallen. De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn bevoorrechte planten. Hij hoopte op recht en zie onrecht, op rechtvaardigheid en zie verdorvenheid. Woord van de Heer.

0: Uit een brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Broeders en zusters, wees over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw wensen bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk is, al wat prijzenswaardig is, en als iets deugd heeft en als iets lof verdient, wees daarop bedacht. Wat gij van mij geleerd en aanvaard en gehoord en gezien hebt, breng dat in praktijk. En de God van de vrede zal met u zijn. Woord van de Heer.
1: Wij danken u.

Ik heb u uitgekozen uit de wereld om erop uit te trekken en vrucht voor te brengen. En mogen uw vruchten blijvend zijn, zegt de Heer.

0: De Heer zij met u.
1: Met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs.
1: Lof zij u, Christus.

0: In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Luistert naar deze gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan de wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast, ze mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren talrijker dan de eersten, maar zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat ze zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam, vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Zij grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? Zij antwoordde hem: hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven, en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Toen sprak Jezus tot hen: hebt gij nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is juist tot hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dit gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. En daarom zeg ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat wel de vruchten ervan opbrengt. Woord van de Heer.
1: Bedankt.

Wat hebben we er met z'n allen van gemaakt? Dat mag je je afvragen bij veel, zelfs bij heel veel in de wereld en in ons leven. De aarde was ons toevertrouwd om er samen iets moois van te maken, in bruikleen gegeven met geen andere reden dan die. Maar er heerst honger en oorlog. Het milieu lijdt onder onze verspilzucht en mensen worden steeds meer uit elkaar gedreven, lijkt het wel. Politiek is bedoeld om samen naar oplossingen te zoeken en het land vooruit te helpen. Maar het lijkt toch puur haantjesgedrag en persgeilheid, waarbij men eigenlijk elkaar het licht in de ogen niet gunt. We worden ouder en ouder, maar niet per se ontvankelijker en dankbaarder, eerder vrekkiger. Er is ons zoveel in handen gegeven om er echt iets goeds mee te doen, maar we houden het graag liever lekker voor onszelf. We communiceren heel gemakkelijk met de hele wereld, maar menigeen heeft geen idee wie zijn eigen buurman is. We hebben alles, maar zijn graag ongelukkig. Er komen vandaag, beste mensen, in de liturgie drie lijnen samen. De lezingen van deze zondag die het ons invrijven, ze liggen er niet om. Het bezoek van paus Leo vorige week aan Frankrijk en vandaag de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi. En wat die drie bindt, ze vertellen ons alle drie: mens, beleef je leven als een geschenk. Elke dag als een cadeau. Veel meer dan dat je overal rechten aan meent te moeten ontlenen. Sint Franciscus was van huis uit een rijke luisjongen. Zijn vader deed als lakenkoopman hele goede zaken en zag zijn zoon als erfgenaam van zijn zakenimperium. De jonge Frans leeft er ondertussen als wilde bras vrolijk op los. Maar ondanks alle lol en fun vindt hij toch daarin niet zijn diepste bestemming en zijn vrede. Hij is zich goed bewust van de onrust die knaagt aan zijn hart bij al die leegheid in het leven. En hij zoekt, te midden van alles wat het leven hem aanreikt en hoe het leven hem ook toelacht, naar een fundament, naar echt houvast. En dat vindt hij uiteindelijk in zijn roeping. Het is Jezus zelf die hem vanaf het kruis oproept om zijn krachten voortaan te geven aan de kerk, aan de familie van God op aarde. En als hij dan in de mis in het evangelie hoort zeggen: als je volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop wat je bezit, schenk het aan de armen en je zult een schat in de hemel verkrijgen en kom dan pas terug om mij te volgen. Of neem niets mee onderweg, geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld, enkel je vertrouwen in mij. En wie mij wil volgen, moet zichzelf prijsgeven. Dan is hij verkocht. Franciscus geeft en plein publiek alles aan zijn eigen vader terug, zijn hele vermogen, om voortaan oprecht en echt te kunnen bidden en zeggen en beleven: Vader in de hemel, uw naam, uw wil, uw rijk. En Franciscus voelde zich bevrijd toen hij alle nadruk op zichzelf kwijt was en zijn leven volledig in dienst gesteld had van God en medemens. En ja, dat was toen niet anders dan nu. Dat druist in tegen de logica van de wereld die koste wat het kost succes en macht nastreeft en altijd de eerste plaats wil innemen om te heersen.
Maar hij, Franciscus, vindt in zijn onvoorwaardelijke zelfgave zijn diepste vrede en zijn ware vreugde. En voortaan mag hij met hele andere ogen, nieuwe ogen, naar de wereld kijken. Als je jezelf niets toe-eigent, is alles geschenk. En als je alles als geschenk aanvaardt, dan besef je ook dat elk stukje van de wereld, elke zucht van je leven, een teken van God is. En naast de zorg voor de wereld en voor elkaar, ligt daarin ook de bron van en de weg naar waarachtige vrede. Want wie niets heeft, hoeft zich ook niet druk te maken iets te verliezen. Paus Leo sprak vorige week in Frankrijk tegenover een miljoenenmassa in soortgelijke bewoordingen over de principes van gelijkheid, vrijheid en broederschap. Dat zijn, zo zei de paus, radicale en moedige keuzes van een vrij hart. Je dit eigen maken is eigenlijk een morele plicht van ieder mens. Het wil zeggen, ervoor kiezen om authentiek te zijn, eerlijk en oprecht, vrij van ieder compromis. En ook zei hij, als er al strijd moet zijn in de wereld, laat de enige strijd die wij toestaan zijn, niet die tegen een ander, maar tegen onszelf. Om onszelf iedere keer weer te overwinnen, voor de liefde.

0: heeft. Vergeet ook niet dat de Heer niet voor niets spreekt over een wijngaard. Wijn. God heeft geen andere bedoeling dan ons vreugde te schenken voor onderweg. Onderweg met elkaar in Jezus' naam, in Jezus' spoor, op weg naar God, op weg naar huis, voorgoed. Paulus in de tweede lezing zei het heel beknopt en to the point. Wees dus onbezorgd. Zoek God. Wees bedacht op al wat waar is, eerbaar, rechtvaardig en rein, op wat deugd, heet en lof verdient. En dan zal de God van vrede met u zijn. Veel meer nog dan de vraag, wat hebben we er met z'n allen van gemaakt? Geldt voor ons de vraag, en ik dan, wat ga ik ervan maken in Gods naam? Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Laat ons dan bidden op voorspraak van de heilige Sint Franciscus van Assisi.
1: Mogen de kerk Gods wijngaard zijn, die op gepaste tijd vruchten draagt van heiligheid, gerechtigheid en vrede. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Mogen alle volkeren Gods woord aanvaarden als hoeksteen voor hun leven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Mogen de gelovigen hun geluk niet bouwen op macht en bezit, maar in alles hun vertrouwen stellen op God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Mogen alle mensen die getroffen zijn door tegenslag en lijden bij God zelf geborgenheid vinden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Mogen wij alle die hier in Jezus' naam samen zijn, Gods woord horen en het houden als richtsnoer van ons leven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u.
0: We bidden voor de zieken, voor de mensen die het moeilijk hebben, de mensen die ook in de ziekenhuizen en verpleegklinieken of het hospice moeten verblijven. We bidden voor de orde van de Franciscanen en de Franciscanessen. We bidden voor het bruidspaar aanstaande zaterdagmiddag hier in de kerk, Mario Tomic en Lieke Paaiens. We bidden voor onze lieve dierbaren. We dragen deze heilige mis op als zeswekendienst voor Pierre Lentzen en voor zijn zoon Per. We bidden voor de overleden familie Pauwels Maassen en kinderen. Oud deken Bushman, Corrie van de Mortel van Daal en overleden echtgenoot Jan van de Mortel. Laat ons bidden. Goede God, gij vertrouwt ons uw wijngaard toe en schenkt ons de kracht om veel vrucht voort te brengen. Zie neer uit de hemel, laat uw aanschijn altijd over ons lichten. Geef het ons dat we het woord van uw Zoon in praktijk brengen en dat we zelf beleven wat we verkondigen en het ook elkaar laten zien. Wij vragen het u op voorspraak van Sint Frans, door Christus onze Heer.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat deze gave de uitdrukking zijn van onze dankbaarheid. Aanvaard wat wij u geven, zodat wij de gedachtenis kunnen vieren van het offer van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, de hand die gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot u bekeren en elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen wij u, heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want voor hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende u, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Eveneens nam hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefdevol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te getuigen.

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij u aan wat gij ons hebt gegeven, dit offer van volkomen verzoening. Heilige Vader, wij smeken u, neem ook ons aan, tezamen met uw Zoon en schenk ons zijn geest in deze maaltijd. Dan zal deze geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat hij ons bewaren in de gemeenschap met Leo, onze paus, en Cornelis, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede. Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de heilige maagd en moeder van God, Maria, met Sint Jozef, met de heilige Franciscus van Assisi en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede door Christus onze Heer.

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef ons vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede. Thank you.

Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn eigen zoon heeft gezonden, opdat wij met hem door hem zouden leven. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Eén geworden met de Heer in het ontvangen van zijn heilig lichaam in de communie, bezingen we aan het begin van deze oktobermaand, de rozenkransmaand, zijn moeder in het lied 555. 555.

0: Laat ons bidden. God, rond deze tafel hebt Gij ons weer samengebracht en hier mochten wij ervaren dat Gij niemand wilt verstoten. Neem uit ons de hardheid weg die oorzaak is van veel verdriet. Richt onze aandacht op al wat beminnelijk is en aantrekkelijk, op wat deugd, heet en lof verdient, door Christus onze Heer. Aan het einde van deze viering van de zondag voor ons allen hier in de kerk en ook voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray, van ganser harte Gods rijkste zegen. U, familie Lentzen, wens ik van harte veel sterkte toe vandaag bij de zeswekendienst van Pierre. U hebt het gezien, u hebt het kunnen lezen, u hebt erover gehoord, denk ik. We zijn behoorlijk aan het werk, aan de toren, schilderwerk. En dat maakt ook, helaas, het is niet anders, dat de kerk overdag niet toegankelijk is. De veiligheid gaat voor alles. We hopen op uw begrip en zo gauw als het weer even kan, zal de deur weer geopend zijn door de week. Aanstaande dinsdag is de eerstvolgende avond in het kader van de geloofsontmoetingsavonden. Kom en zie om 8:00 in de pastorie van de Paterskerk. En dan gaat het over het gebed. Bidden, wat is dat? Hoe doe je dat? Wat beweegt dat? Dinsdagavond om 8:00 in de pastorie van de Paterskerk. Aanstaande vrijdag in de Paterskerk in de avondmis van 6:30. Dan mogen we het kruis ontvangen van de Wereldjongerendagen die volgend jaar in Seoul, in Korea, worden gehouden. Dat kruis, een kopie daarvan, reist rond en wil mensen, met name jongeren, bij elkaar brengen. Aanstaande vrijdagavond samen met jongeren uit heel Noord-Limburg in de avondmis om 6:30 in de Paterskerk. Aanstaande zaterdag na de avondmis, de jaarlijkse bedevaart, korte lichtprocessie naar de Lourdesgrot hier bij Sint-Jozef. We doen dat dan aanstaande zaterdag op de feestdag van Maria Sterre der Zee. Na de avondmis, 6:15, naar de Lourdesgrot in de Sint-Jozefstraat. De Heer zij met u.
1: Amen.

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aandacht.

0: Bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
3: Dit is Wetten Nog, een programma dat een duik neemt in het archief van Venray en vol zit met muzikale hoogte.

Wat fijn dat je voor de radio zit. Dit is Omroep Venray. Ja, dat hadden jullie al begrepen vanuit de commercials. Zondag 4 oktober, oftewel Dierendag. En ik weet zeker dat jullie thuis met jullie hondjes, katjes en alles wat je hebt, dat die helemaal vertroeteld worden. En misschien heb je wel iets extra's gekocht, een knuffeltje of wat dan ook. En wat tegenwoordig helemaal in is, dat zijn allemaal van die kaasbotten. Maar goed, daar moet je mee opletten, want als je dan van een speciaal bedrijf die zachte kauwkaas gaat kopen, ja, dan is het weken happen en weg. Ik ben Leo Beveraars. Geert Kramer heeft een presentatieklus. Hij zal volgende week weer aansluiten. En vandaag gaat het weer beginnen. Het Nederlands grootste rondreizende muziekfestival. Oftewel de Popronde 2026. Maar daarover ga ik gegarandeerd nog jullie bijpraten waar je vanmiddag mag zijn. Ja, zoals je van ons gewend bent, gaan we altijd op zoek naar speciale plaatjes. En ik heb er eentje gevonden en dat gaat over de tekst Zing me een ouderwets liedje. Ja, de country song van Billy Joe Spears. Nou, zij brak door in de jaren 70 met What I've Got in Mind. Maakte 2 tot 3 grote hits in Europa en ook eigenlijk wel verder in de wereld. Maar Sing Me an Old Fashioned Song, dat is een nummer wat gecomponeerd werd door de Larry Henry en Johnny Slade. De eerste werd het uitgebracht op een albumtrack van Spears. En als je op de maandag luistert hier naar de Omroep,

bij Wim van Bracht een country gooi, dan heb je altijd wel kans dat je ook deze soort juweeltjes tegen gaat komen. Ga ervan genieten, want Billy Joe Spears ga ik voor je draaien. Sing me an old-fashioned song.

Billy Joe Spears, 1976, What I've Got In Mind. Dat was het album waar deze plaat op stond. Ik kan me niet herinneren dat hij hier in Nederland op single is uitgebracht. Bij mij weten dan wel in Amerika, want daar is een grootheid. Zelfs als Dolly Parton en Linda Ronstadt. Dan gaan maar zo door met die country artiesten. Het is maandagsavonds altijd van 7 tot 8 uur. Country Gooi hier bij Omroep Venray. Gepresenteerd door Wim van Bracht. Ja, dit jaar overleed die Brad Arnold. En hij was een van de leden van de Three Doors Down. Samen met Todd Harrell en Chris Henderson. En een van de mooiste plaatjes die dat gezelschap heeft uitgebracht is Here Without You.

Ja, nog steeds lopen de rillingen over mijn lijf. En dat hebben jullie misschien thuis ook. Three Doors Down. De hoogste notering in de Billboard Hot 100 was de nummer 5 positie in Amerika. En ik kan je ook daarbij melden dat er 6 miljoen exemplaren zijn verkocht. Nou, niet alleen in Australië werd hij nummer 2, 10 in Denemarken, Nederland en Nieuw-Zeeland, maar overal. Dus het is echt wel een singeltje wat nog regelmatig over de radiozenders heen gaat en ook gedraaid wordt. Ik ga snel naar de lijst der lijsten. 60 jaar geleden met de hoogste binnenkomer. En dat is Sonny & Cher, Little Man.

1966, en dat was dan op de 35e plaats, kwamen ze binnen. Billy Stewart en Summertime, een van de, ja, toch wel een heel aantal versies die zijn uitgebracht. De mooiste vond ik overigens van de Belgische formatie, de Shakespeare's. Het zal in de jaren 70 zijn geweest dat die nog eens een keer uit werd gebracht. En ik draaide de hoogste binnenkomen, dat was Little Man, was Sonny and Cher. En ja, Sonny is al lang niet meer onder ons, maar onze Cher, die werd 80 jaar op 20 mei. En nou ja, of ze nog actief daar op het podium staat in Amerika, zou ik je niet kunnen vertellen. Ik heb er nog eentje van die mooie tijd uit de jaren 60. John Lammers trad veel op met de Jumping Jewels, maar maakte ook de ene andere solo plaat. We kennen Sofietje, maar ook deze.

Onze Frank Vaas, ja, helaas ook niet meer onder ons, maar hij liet ons mooie plaatjes na. Sweet Love, daar begon het allemaal. En de Sailor Boy, die in de jaren 70 allemaal op de radio gedraaid werden. En we komen met de lijst tegen, want ik was inmiddels wel doorgeschoven, 10 jaartjes. 50 jaar geleden bleef hij op de 5e plaats staan met Monza. Speciaal ook voor de hondjes, want die hebben het wel even gehoord in het begin van de single. Als je ook even dan nog teruggaat naar die 60 jaar, want ik draaide nog speciaal voor jullie thuis. Ik bewonder jou van John Lammers, kwam binnen op 38. En de top 3 van toen was Black is Black van Los Brevis. 7 na 2, The Small Faces en All or Nothing. En The Yellow Submarine en Eleanor Rigby van The Beatles, die bleef op de eerste plaats staan. Toch weer even terug dus naar die 50 jaar geleden. Als je dan niet alleen Ferrari, maar je had zoveel prachtige plaatjes in die lijst staan. Ook een plaatje van de funkformatie Wild Cherry. Play that funky music. Als grootste nieuwkomer, nummer 20.

De frontman van Roxy Music maakte daar langs ook zijn eigen solo carrière. Begon met Let's Stick Together en ook The Price of Love, die hij coverde van de Avery Brothers, want die bracht hem uit in de jaren 50, 60 met The Price of Love. En als je het anders eventjes gaat spieken, want dat moet ik even wel doen, moet ik je zeggen, dan vind je hem op nummer 35, kwam hij als nieuwkomer binnen, het plaatje dus van Brian Ferry. En ja, Wild Cherry, dat zei ik al, was de hoogste binnenkomer. We komen ook de formatie tegen die uit Volendam komt. Nou ja, Volendam, dat is allemaal muziek, kan ik je beter zeggen. Maar als je dan ook de Nederlandse popgroep uit Volendam uit 1966 en 2007... heel veel decennia hebben ze muziek gemaakt. 41 jaar lang hebben we ervan kunnen genieten. Van de jaren 60 van Sweet Silver Annie, Goodbye Sue, Jaja. Allemaal die platen in de beginperiode van BCDN. En later veranderde het in de jaren 70 met Annie Schilder. En niet te vergeten met Carola Smit. We komen ze tegen de lijst. En dat is in de. We schuiven weer een aantal jaartjes door. En dan komen we La France tegen. Nou ja, wordt er bijna niet meer op radio gedraaid. Wel bij Omroep Venray.

Jimmy Somerville, die kennen we allemaal nog van Bronski Beat. Small Town Boy, maar 18. En daarna kwam het eigenlijk met de samenwerking van deze Somerville met Richard Coles. Ja, de combinatie kwamen binnen met Don't Leave Me This Way. En een mooie andere uitvoering is van Tell Me Houston. Zeker zo mooi, moet je maar eens een keer gaan luisteren. En natuurlijk had ik ook de Paling Sound vanochtend hier. BZN. Kreeg maar liefst 9 platina albums. En ze waren super bekend in Roemenië, Zuid-Afrika. En bij onze oosterbuur, oftewel Vlaanderen. Ja, ik had het er met jullie over gehad op deze 4e oktober. Ook de popronde voor de 10e keer. Doet Venray aan, dus vanaf 2 uur kun je op 10 locaties in ons Venrayse kun je gaan genieten van de artiesten. Kennis maken met aanstormend talent. En Omroep Venray is daar ook weer bij. Maar je kunt ook luisteren op de radio als je lekker thuis in de kamer zit of je zit te genieten in de tuin tussen 2 en 6 uur. Ben je benieuwd wie de sessies hier allemaal komen verzorgen hier in de studio? De Hoek, Maxime, The Awkward en Weird Youth. Kijk maar eens even op de site van Omroep Venray, daar vind je daar informatie over. Je kunt erbij zijn, dus vol is vol, want er mogen maar enkele mensen bij die live optredens bij zijn. En daarna ben je toch eigenlijk wel aangewezen om naar het centrum te gaan. Ik zal je heel even zeggen, 12 uur 30, Lola Louis. En het Venray Museum, Maxime bijvoorbeeld, die staat om 2:05. En ook in dat Venray Museum. Dan de huiskamer in Good Spirit. En om 2 uur is het K. En de artiest eten en drinken op Schouwburgplein. Dus daar kun je ook zijn. En er staan een heel aantal andere horecabedrijven op, ja, waar je ook allemaal kunt gaan genieten van deze 10e popronde. En de meeste mensen zeggen altijd, er wordt heel weinig georganiseerd binnen het Venrayse, maar daar ben ik niet met je eens. Want dit is echt wel het je van het, laat ik het zo maar eens even zeggen. Onder andere ook nog Hoofs, Gabby Leaf. Eventjes nog even gauw spieken op het Semuta bijvoorbeeld. Angelo Benson. Nou, te veel informatie. Je kunt ook naar de site gaan als je dat zou willen van popronde. En dan kun je alles volgen, want er zijn toch al wat artiesten uit voortgekomen. Want Dekma Zamo, de staatschef special, Ronde Vrouwkje, Django McCroy. Ja, en wie eigenlijk niet. Dus vanmiddag kun je erbij zijn. Snel verder met Paul Simon uit die hitlijst van toen.

0: like a rainbow.
1: De kleurige, mooie artiesten Cyndi Lauper, altijd uitgedost met weet ik wat allemaal. True Colors kwam binnen in de lijst op nummer 30. En dat was alweer 40 jaar geleden. Evenals als Paul Simon medewerking kreeg hij van een Afrikaanse band. And you can call me out. Ik heb er nog twee voor je. Eentje van de Kelly family. Dertig jaar geleden.

Ja, voor de mensen die er ooit zijn geweest, die hebben nog steeds de rillingen die over hun lijf gaan. Mieke Bergens, dankjewel voor je leuk appje. Heeft ook mooie herinneringen aan de Kelly Family. Ga eruit met onze Frans, oftewel Fransje Bauer. Hè. Heb je gisteren ook weer genoten van zijn televisieshow? Ja, dan alles wat daar gebeurt binnen het gezin. Prachtig. En misschien komt Frans binnenkort wel naar de studio. Dat heeft hij mij beloofd, hè? Buenas dias, weiße Tauben. Ik wens jullie een heel mooie zondag. Ga naar natuurlijk de popronde en blijf gezond. Dag.

0: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI.

0: Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee. En ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Venray met Jack Willems.

Trends ontdekken, meters maken en je publiek op het podium veroveren. En met die gitaar zijn we dus meteen waar we zijn willen vandaag. Goedemiddag, Fanguy. Mijn naam is Jack Willems. En de komende 2 uur neem ik je mee in de pre-party voor Popronde Fanguy 2026. Want vandaag zetten we de volumeknop net even verder open. Fanguy is één groot poppodium. Cafés, museums, winkels, podia en natuurlijk onze eigen studio. Overal duiken vandaag bands en artiesten op. En daarom hoor je hier de komende 2 uur uitsluitend muziek van artiesten die ooit zelf die popronderoute hebben afgelegd. Sommigen stonden toen nog voor een handvol nieuwsgierige mensen in een café. Een paar jaar later ineens op de grootste poppodia van Nederland. Dat is nou precies de lol van popronde. Vandaag ontdekken wie morgen iedereen kent. Dit is alweer de 10e editie van Popronde Fanguy. De eerste was natuurlijk in 2016. En vanaf 2 uur hebben we hier bij Omroep Fanguy ieder uur een live optreden. 2:15, De Hoek. 3:15, Maxime. 4:15, The Awkward. 5:15, als laatste, Weird Youth. En als we het dan toch hebben over een band die ooit klein begon en uiteindelijk uitgroeide tot een vaste waarde in de Nederlandse popmuziek. Hier is Raccoon. Took a hit.

De heren van Raccoon. 2017 was het voor Raccoon. Je hoort Raccoon tegenwoordig en dan denk je aan uitverkochte theaters, festivals en indrukwekkende stapel hits. Maar ook Raccoon hoort bij die lange popronde geschiedenis. Dat is eigenlijk het mooiste bewijs van het concept. Popronde is niet het festival waar je alleen komt kijken, maar wat nu groot is, je kunt er vooral zien misschien wat groot gaat worden. En daarvoor hoeven we niet eens altijd ver van huis, want ook hier bij Omroep Venray hebben we inmiddels een aardig popronde archief opgebouwd. We gaan weer even terug naar 2017, maar ditmaal live. Je hoort Caspar en Fancy.

ze maakte meteen zo'n instinker. Instinker voor elke DJ. Hier live opgenomen bij Omroep Van Rai. Je hoorde Casper en Fancy uit 2017. En zeg nou zelf, dat was echt een fancy nummer. Begon lekker opbouwend. Geweldig hoogtepunt. En hij zakte langzaam terug. Jammer dat we eigenlijk weinig van deze band verder gehoord hebben. Maar goed, het is pas 2026. Everything can happen. Casper met Fancy rechtstreeks uit onze eigen Omroep Van Rai Popronde archief dus. En precies dat gaan we vanmiddag opnieuw doen. Vanaf 2 uur een live act hier aan de Langeweg 92 om ieder uur. En je kunt er gewoon bij zijn. Voor wie denkt, popronde, leuk, maar wat is dat nou precies? Nou, het is een gigantisch reizend muziekfestival dat ieder jaar, najaar zeg wel, door Nederland trekt. Geen één muziekstijl, geen één soort podium. Rock, indie, soul, hip-hop, sing-songwriters, elektronica, alles kan. De acts worden geselecteerd uit de aanmeldingen en krijgen vervolgens de kans om buiten hun eigen regio kilometers te maken, publiek te vinden en vooral heel veel live ervaring op te doen. En het mooiste voor jou als bezoeker? Gratis intree. Ja, echt, gratis intree, ook hier aan de Lange Weg 92 bij Omroep Van Rai. Je bent welkom, met open armen word je ontvangen. En soms kom je daar nu en dan een band tegen die een paar jaar later niet meer uit de Nederlandse popgeschiedenis is weg te denken. Hier is er zo één, Rondé.

nou zegt... Hey, die heb ik toen nog gratis gezien in dat kleine café. En die volgende band is daar volgens ook alweer een mooi voorbeeld van. Ze stonden eind 2018, speelden al snel in het voorprogramma van Youngblood, stonden op Eurosonic en de Noorderslag en gingen in 2019 ermee vandoor met de popronde. En jawel, tijdens de popronde stonden ze ook gewoon hier in Venray bij...

Nou, geweldig. Hier hou ik van. Surf, garage, rock, een beetje de Strokes, een beetje de Crawlers, maar vooral heel veel The Vices. Looking for Faces. En degene die al dat muzikale geweld vandaag in Venray een beetje in goede banen probeert te leiden, is Mark Gommans, coördinator van popronde Venray. Hij stemt af met de locaties, artiesten en vrijwilligers. En rent vandaag waarschijnlijk meer kilometers door Venray dan tijdens de singeloop. Als we hem tussen het rennen door kunnen vangen, proberen we hem later vandaag nog even voor de microfoon te krijgen. En van gitaarrock schakelen we nu even naar een stem die met een flinke scheut soul. Popronde 2018. Even terug in de tijd. En ook zij spelen tijdens haar poprondejaar hier gewoon bij Goesting in Venray. Jonona. And forever yours.

0: Popronde Venray met Jack Willems.
1: Ja, je bent nog steeds live bij de pre-party van de Popronde 2026. Je hoorde zojuist Nona en Forever Yours. Ze zal het maar in je oor fluisteren met die zwoele soulie stem. Die rauwe soulstem, die soul van vroeger. Maar met pop en hiphop in het DNA. Wow. Van kleine poppodia naar een landelijke carrière. Precies waarom zo'n festival het er doet. En dan duiken we weer even in onze eigen platenkast. Popronde 2019. Hier bij Omroep Venray, live voor de microfoon. Misschien kun je nog herinneren. Bauer Tra. An all night.

wegzwijmelen. Tot de laatste noot verdwenen is. Je hoort de Bower Tra, All Night Moonlight. En luister vooral naar het verschil tussen de gelikte studioproductie en zo'n live versie. Daar zit juist dat randje aan. En vanaf 2 uur gaan we dat hier opnieuw beleven. Ondertussen komt ook het centrum op gang. Om 2:30 staat Maxime in het Venreis Museum. En vanaf 2 uur duiken de acts eigenlijk werkelijk overal op. Bij de artiest, bij de stad, om 2:15. De hoek hierbij, Omroep Venray. Lange straat, dat wist je. Mijn advies voor vandaag? Niet proberen alles af te vinken. Loop Venray in en ga gewoon je ogen achterna. En als we het hebben over artiesten die ooit begonnen met kilometers maken en kleine podia overtuigen, dan mag deze natuurlijk niet ontbreken. We gaan een stukje verder terug. Popronde 2005, Lucky Fons III.

Lucky Fons de Turt. En ik heb een meisje. Rijmelarij van Likmefessie. Maar dat zeiden we ook van André Hazes. Ook zo'n naam waarbij je bijna vergeet dat er ooit een moment was waarop Nederland nog moest ontdekken wie Lucky Fons was. Slechts André Hazes. En dat is vandaag misschien wel het leukste spelletje. Wie zien we vanmiddag waar we over een paar jaar allemaal achteraan lopen? Je loopt ergens naar binnen omdat je toevallig muziek hoort. Blijft hangen voor één nummer. En een half uur later heb je ineens een nieuwe favoriete band. Dat brengt ons bij Popronde 2017. Want toen hadden we Wolfsburg op de podia staan. Met het nummer Go Dark.

0: Venray presenteert Popronde Venray met Jack Willems.
1: Ja, heerlijk nummer dit van Wolfsburg en Gotor uit 2017 was het. En eigenlijk is het één grote muziekdossier. Even reclame maken voor iedere zaterdag en zondagavond natuurlijk tussen 6 en 8. Dan hebben we een geweldige show hier bij Omroep Venray. Presentatie ondergetekende en selectie van de playlist evenzo. Vandaag is de selectie van de playlist het Poppodia door de jaren heen. Zojuist hoorden we 2017 Wolfsburg en Gotor. Indie pop met een lekker eigen randje. En van daaruit maken we een behoorlijke mooie afslag naar een artiest die juist een heel eigen donkere wereld om haar muziek heen bouwde. Elektronische pop, theatraal en behoorlijk eigenzinnig. In haar popronde-periode had ze de finale van de Grote Prijs van Nederland al achter de rug. Was ze te zien geweest in de beste singer-songwriters van Nederland. Popronde gaf haar vervolgens letterlijk tientallen podia door het land. Wie hebben we het over? Lakshmi en Earth.

Op zaterdag kun je ze regelmatig vinden bij Den Haag op de A12. Lakshmi en Earth. Dat is ook popronde. Het hoeft niet allemaal gitaar op standje 11 te zijn. Sterker nog, de programmering is juist niet aan één muziekstijl gebonden. Dus van donkere elektronische pop kunnen we moeiteloos terug naar een man, een gitaar en een liedje. Hier is Rogier Pilgrim, Killing Time.

Ja, we zitten wel in de hoek van... Ja, hoe zal ik het noemen? De liedjes waar een boodschap in zit. Want ik verwacht dat Rogier, net zoals Lakshmi, ook regelmatig op de A12 bij de Haag te vinden is. Maar een geweldig nummer uit 2015. Het heette Killing Time. Song, writer, gitaar, verhaal, liedje. En daarmee ook even een reminder dat popronde absoluut niet alleen harde gitaren en zweterige kroegen betekent. Vanmiddag vind je in Venray werkelijk alles. Van klein en intiem tot muziek waarbij je biertje vanzelf uit je glas trilt. En we hebben uit onze eigen omroep Venray-archieven nog zo'n mooie. Popronde sessie 2020. De titel zegt Lage Pitje. Maar dat doen wij dus vandaag nadrukkelijk niet. Hier is Laura.

Ik kan me zo voorstellen, stel dat je het vriendje bent van Laura. En je zit in de kroeg aan een biertje. En dan zegt ze van, ik ga nu een heel leuk liedje, niemand heeft het nog ooit gehoord, zingen en dat heet Lager Pitje. Nee, maar goed, van alles kun je tegenkomen vandaag. Trek erop uit in het wijnreizen. Je hoorde Laura en Lager Pitje. Hier opgenomen tijdens de popronde bij Omroep Venray. En we gaan richting het laatste stukje van uur 1. Nog eentje uit de popronde generatie van 2019. Ze heette Ausslag en het nummer heet Timezone.

heerlijke muziek van Ausslag uit 2019. Het heette Time Zone. En daarmee zit het eerste uur van onze popronde er weer bijna op. De popronde pre-party uiteraard. Straks na het nieuws en de reclame beginnen we opnieuw met muziek. En dan met iemand waarvan de popronde verhaal inmiddels behoorlijk bijzonder is geworden. Van popronde in Venray naar het Eurovisie Songfestival. Wie oh wie is dat? Als laatste heb ik er eentje van een dame uit Eindhoven. Zij heet Kovac. Ze stond ook op de poppodia. En dit is een nummer samen met Til Lindemann. Tot aan de andere kant van 1 uur.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen.

0: geweldig. Een aanrader om vanmiddag inderdaad...
1: Jack Willems.
0: Naar de popronde te gaan hier in Venray. Je hoorde Jamiroquai met een nummer uit 2020... toen het Songfestival werd afgelast, helaas. De reden was dat op dat moment corona heerste in Nederland natuurlijk. In 2021 ging hij met Birth of a New Age naar het Songfestival. Dat is nou zo'n heerlijk popronde verhaal. Genau kwam uit Paramaribo naar Nederland. Ging samenwerken met producer Paris K. En bracht in 2016 zijn debuut-EP uit. Diezelfde dag werd hij 3FM Serious Talent. En in datzelfde jaar, ja, je raadt het al, popronde. Sterker nog, op 20 november 2016 speelde Genau Kwai hier in Venray. In het theehuis van het Oda Park. Een paar jaar later vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisie Songfestival, wat we zojuist al gehoord hebben. Het nummer wat niet helaas vertegenwoordigd werd. Wat trouwens wel een hele goeie was, die Snowcoats. Van het theehuis in Venray naar het Songfestival, daar kan ik als radiomaker dus heel vrolijk van worden. En welkom trouwens in uur 2 van onze pre-party voor popronde Venray 2026. Mijn naam is Jack Willems en we hebben nog een klein uur samen voordat hier bij Omroep Venray het live gedeelte losbarst. En onthoud dat verhaal van Genau. Vanmiddag, vooral als je ergens een artiest ziet die je niet kent. Want als iemand zegt, ah, nooit van gehoord, dan is vandaag eigenlijk maar één antwoord goed. Mooi, dan moeten we juist even gaan kijken.

0: Omroep Venray presenteert Popronde Venray met Jack Willems.
1: Ja, de Snowcoats hoorde je en Poor Girl. Frisse gitaarpop en weer zo'n band die perfect past bij dat popronde-principe. Ontdekken voordat de rest het ontdekt. En soms hoef je een plaat ook niet helemaal dood te analyseren. 3 minuten luisteren en daarna constateren. Hey, dat was lekker, hè? We blijven even dicht bij huis, want de volgende komt opnieuw uit ons eigen live-archief. Omroep Venray Popronde Sessie 2019. En wie hebben we klaarstaan? Harris. En perfect.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, de laatste was natuurlijk een knipoogje. Live-opname hier van Omroep Venray. Harris, perfect. We even terug naar onze eigen studiohistorie. Altijd leuk. Over minder dan een uur staan hier alweer de volgende generaties klaar. De hoek om 14:15 precies. En voordat we daar naartoe gaan, nog even een hele bijzondere popronde lichting. 2008, daar stonden onder andere De Staat, Go Back to the Zoo en Destien tussen. En ook deze man. Je denkt bij die oude popronde lijsten voortdurend, oh ja, ook die. Ook hij. Blauwzoen. Hier is Caillou.

ja, niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Ook hier bij Omroep Venray hoor je ze natuurlijk met regelmaat voorbij komen. Je hoorde Blauwtzon en Kayo. En precies daarom is terugkijken naar die oude popronde-selecties zo leuk. Achteraf herkennen we de namen, maar destijds moest je maar net diegene zijn die naar binnen liep. We springen zo'n 10 jaar vooruit naar 2018. En wie komen we tegen daar? Anna Nova en Back to the Basics.

Ja, geweldig om u terug te horen. Back to the basics. Anna Nova hoorde je. En intussen worden hier de voorbereidingen getroffen voor ons eerste live optreden van vanmiddag. Ik heb het hier live op mijn monitor staan. En er lopen allemaal zenuwachtige IT-mensen op het podium nu. Of dat al het werk en zo voor de hoek om 14:15. Een energiek rocktrio uit Utrecht. Melodieuze gitaarrock, pakkende hoeks en vooral gemaakt om live te spelen. In 2025 verscheen hun debuut-EP bij het legendarische Celt Records. En ze stonden al in het voorprogramma van Daryl Ann en Claw, Boys Claw. Vandaag doen ze 2 Venraaise popronde stops. Om 14:15 hier bij Omroep Venraai en later om 40 minuten over 4 of 20 minuten over 5, net hoe je dat tegenaan kijkt, bij de Gouden Leeuw. Dus volume open. Maar eerst terug naar de popronde in 2014. Hetzelfde jaar als Rondé, The Indian and Dancing on My Feelings.

I met you at the party. I was only 16. I met you on the pre-party. Welkom vanmiddag op deze zondagmiddag bij Omroep Venray. En als je je afvraagt, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? We zijn met de Popronde 2026 bezig. Met de pre-party om precies te zijn. En we duiken in het verleden. En we hebben daar wat pareltjes teruggevonden die we in de eerste twee uur nog eens een keer onder de aandacht willen brengen. Dit was de Indian Dancing on My Feelings. Ook zij stonden in de Popronde selectie van 2014. Hetzelfde jaar als onder andere Rondé. Zo'n poprondejaargang wordt achteraf bijna een soort van een snoepwinkel. Een voetbalplaatjesalbum. Je zegt maar, hey, zat die erop tussen? En nu weer eentje die daadwerkelijk door onze eigen microfoons ging. Terug naar onze studio in 2016 bij Omroep Venray. En we hebben de Statesman, Mila.

Ja, dat is een van die meisjesnamen die niet zo heel vaak bezongen werd. Ditmaal door de Statesmen en dat deden ze in 2016 hier live bij Omroep Venray in de studio. Waar op dit moment ook weer hard gewerkt wordt door Joop, zie ik. En ik zie Erik die nog eventjes alles op zijn plek gaat zetten. Want zoals ik al zei, 2:15 hebben we al behandeld. Om 3:15 hebben we onze tweede live act vanmiddag. En die heet Maxine. En als je afvraagt wie is Maxine, dan moet je zeker komen luisteren. Het is een Nederlandse indie pop waarin akoestische gitaar, piano en meerstemmigheid samengaan met elektronica. Oké? Okay? Als muzikale referenties worden onder andere Billie Eilish, Ray, Margot en Vrouwtje genoemd. Nou, dat zijn niet de mensen, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ray en Billie Eilish, als je dat van jezelf durft te zeggen. Muziek die niet probeert je omver te blazen, maar juist dichterbij komt. En Maxime staat trouwens nu rond deze tijd in het Venrays Museum al. Dus ik ben benieuwd als je daar nu bent. Daarna om 3:15 dus bij ons. Van een nieuwe generatie naar iemand die uit popgeneraties van 2012 stemt. Sue the Night is de artiestennaam van Suus de Groot. Sue the Night en Evergreen Loved.

2012. Suus de Groot, oftewel Sue the Night. En je hoorde Evergreen. Juist bij zo'n artiest zie je hoe een popronde carrière zich langzaam ontwikkelt. Van rondreizend talent naar een vaste naam binnen de Nederlandse indiepop. Maar genoeg subtiliteit. We gaan de gitaren even aanslingeren. Popronde 2015, je hoort Voltage en Blue Highway.

0: heerlijk, heerlijk.
1: Om je oren bij af te likken. Je hoort Blue Highway uit 2015... toen ze hier, ook in Venray, op het popronde podium stonden. Kijk, popronde kan fluisteren, popronde kan dansen... maar popronde kan ook gewoon lekker de versterker op standje 11 zetten. En dat brengt ons meteen bij de derde live act van vanmiddag. De Awkward, die ga je hier horen en zien om 4:15. Hoe omschrijven ze zichzelf? Denk aan begin jaren 2000, de Zero's dus. Indie, brutale Britpop, synthesizers, dansbare chaos en jawel... een vleugje Teletubbies. Oké. Hun nieuwe album heet What's the Plan? Ja, dat vraag ik me dan af. Teletubbies? Oké. Ik word steeds benieuwder. Het antwoord lijkt me simpel. 4:15 hierheen komen in de Lange Straat, Omroep Venray. En om 7:30 kun je ze nogmaals zien bij de Uitmerk. Dus als ze echt heel erg goed zijn, gaan we met z'n allen daar een afzakkertje nemen. Maar eerst de stem, waar we een paar kilometer Amerikaanse highway aan vast lijkt te zitten, die we zojuist hadden. Montana, Joy Bradley, Wash Me Mama.

0: Venray presenteert Popronde Venray met Jack Willems.
1: Ja, je hoorde Montana, Joy Bradley en Wash Me Mama. Soul Roots en zo'n stem waarbij je automatisch een Amerikaanse highway voor je ziet. Ook wel lekker bij een open hart of zoiets dergelijks. S'avonds met een rode wijn erbij. Terwijl we toch echt aan de lange weg zitten hier in Venray. En dan nu een band die zelfs meer dan één keer op de popronde opdook. In 2012 en in 2014. Amerikaanse gitaar-energie. Indian, Eskin en Deep End. Yeah.

meid Deep End. In hun vroegere popronde periode nog heerlijk ongepolijst en stevig richting grunge. 2 jaar later alweer verder ontwikkeld met waar de gitaarenergie was gebleven. En onze 4e live act vandaag sluit daar qua alternatieve roots eigenlijk mooi op aan. Om 16:45 ga je hier horen en zien Weird Youth. Alternatieve Amerikanen en indie college rock uit de 90s. Denk aan muzikale kruising tussen Wilco, Bright Eyes, The War on Drugs, Pavement, Pixies en Weezer. Hun debuutalbum Season 1 verscheen dit jaar en daarna volgden optredens in Nederland en Duitsland. Vandaag eerst om 16:30 bij de huiskamer en om 16:45 live hier bij Omroep Venray. Maar nu eerst even terug naar ons eigen Limburg. Maud Willems, heren dag.

Ja, dat was even een paar jaar terug in de tijd in de popronde. Toen in 2016. Je hoorde Maud Willems en Eerder een Dag. En die voelt hier natuurlijk extra lekker. Even Limburgs in een middag waar we het muzikale talent van heel Nederland door Venray laten trekken. En vanuit Limburg duiken we nog één keer ons eigen omroep Venray-archief in. Popronde sessie 2016. En wie komen we daar tegen? Onder andere deze. Demida en Two Us.

Even een duik in ons archief. 2016 was het. Voor Demira en Tours. En als je er naar luistert, dan denk je toch bij jezelf van... Kom op jongens, cancelen die voice. En gewoon, zoals bij de popronde, bijvoorbeeld hier op de podia staan. Laat die horen en zien. Maar goed, het is wat het is. We praten vandaag niet alleen over geschiedenis van de popronde. We voegen er ook weer zelf 4 nieuwe live optredens aan toe aan die geschiedenis. Nog eentje uit de popronde generatie van 2012. Angela, Moira en Timid.

Angela Moira en Timid. Ze worden tot de popronde selectie van 2012. En we gaan weer langzaam richting het einde van ons tweede uur, richting de warm-up. Als laatste gaan we Suzy V draaien. En daarmee zit onze twee uur durende pre-party voor popronde 2026 erop. Maar de popronde zelf, die moet uiteraard nog beginnen. Tot 6 uur blijft popronde hier bij Omroep Venray Centraal staan. En in het centrum gaat de muziek vanmiddag en vanavond gewoon door. Nog één keer onze live sessies. 14:15 De Hoek. 15:45 Maxine. 16:45 The Awkward. En 16:45 Weird Youth. Dat waren die met de Teletubbies. Erg benieuwd. En ergens tussen al die optredens vandaag loopt misschien de artiest rond waar we over een paar jaar van zeggen: weet je nog, die stond toen gewoon tijdens de popronde in Venray. En dat is precies waarom de popronde zo leuk is. Mijn naam is Jack Willems. Dankjewel voor het luisteren naar deze pre-party. Maar vooral blijf luisteren. Trek straks het centrum in. Laat je verrassen. En ontdek misschien vandaag alvast de grote naam van morgen. Heel veel plezier met popronde Venray 2017.

0: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
5: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend...

0: muziek van Dood, dan hoor je This Town hier op Omroep Venray. Het is 4:07. Het is 4 oktober 2026. Wat zijn nu? 4:07. 2:07.
1: Popronde Venray. En wat kun je het komende uur verwachten?
0: Wij doen daarmee de popronde in Venray. Je hoort dus juist al Jack. Hij heeft jullie lekker verwarmd voor wat er allemaal te gaat staan gebeuren hier bij Omroep Venray. Het is de popronde in Venray en wij doen mee. En tot 6:00 hoor je hier heel veel live muziek. Namelijk De Hoek, die hoor je zo meteen. Dan hoor je Maxime, die hoor je ook nog. De Awkward en Weird Youth, die hoor je ook nog. Hier tussen nu en de klok van 6:00. Ook in het centrum is van alles te beleven. Daarover zo dadelijk meer. En je hoort alleen maar muziek die ooit meegedaan heeft aan een popronde. Zo ook deze, The Rising Sun. Dit is Fire, dit is Omroep Venray.

Show en Dansorkest. Dansen met jou hier op Omroep Venraai. En voordat hij solo doorbrak, was hij toetsenist bij Anouk en in de vaste band van Douwe Bob. En daarna, ja, dus nu gaat hij dus alleen op pad als Thijs Boontjes Dans en Showorkest. Hij bestaat ook al 10 jaar en ja, in dat jubileum gaf hij vorig jaar een groot uitverkochte show in Paradiso Amsterdam. Dus zo zie je maar wat de popronde je allemaal kan brengen. Tot 6 uur hier op Omroep Venraai, de popronde Venraai met heel veel muziek en alleen maar muziek die voorkomt uit de popronde. Zometeen hier live, De Hoek.

0: Zaterdagmiddag, de popronde Vendraai. Het is 4 oktober 2026.
1: Live bij Omroep Vendraai. De popronde sessie van...
0: De Hoek nu live!

0: nooit meegedaan aan de popronde. En toen in het jaar 2014. Nou, die moet ik helemaal niet hebben, joh. Ik moet deze hebben.
1: Omroep Venray presenteert Popronde Venray.
0: Ja, net stond ze hier nog live te spelen. Ik heb het namelijk over De Hoek. Goedemiddag, heren.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, De Hoek, waar komt het vandaan? Stel jullie zelf even voor. Wie zijn jullie? Wat ambiëren jullie? Ja.
2: Zou ik dat dan maar even zeggen?
3: Ja, doe maar.
2: Oké. Wij zijn De Hoek, komen uit Utrecht. Ik ben Rijn, dat is Lou. En op drums Benson.
3: A.k.a. Jan Klein.
2: A.k.a. Jan Klein.
0: En jullie komen uit Utrecht. Hoe zouden jullie de muziek omschrijven die jullie maken, zeg maar zelf?
3: Hoe zou jij dat doen?
0: Ja, ik vind het een beetje rock. Ik vind het Kensington, iets meer als Kensington. Jij vindt er wel een beetje invloed van hebben. Ik vind het ook wel de oude Direct. Daar vind ik het ook wel van hebben, zeg maar. Zeg maar met Tim Akkerman nog.
2: Nee.
0: Maar volgens mij zit ik er helemaal naast.
2: Nee, ik ga naar huis, denk ik.
0: Nee, hoe zou je het zelf omschrijven?
2: Ja, je had het eerste woord had je het eigenlijk wel goed. Gewoon rock. Rockmuziek.
0: Ja.
2: Dat is denk ik de beste benaming ervoor. En misschien kan je het Benson vragen, die valt nu in. Die heeft daar misschien ook een mening over.
3: Ja, ik vind Night and Day vind ik wel een beetje surfy. Een beetje surfrock. De rest zou ik zeggen rock'n'roll rock. Ik denk dat wel een beetje is wat het is.
0: En jullie hebben natuurlijk ook inspiratiebronnen. Waar kijken jullie naar als jullie aan het optreden zijn zelf? Of wat denken jullie dan van, dat wil ik ook wel? Snap je wat ik bedoel? Welke artiest denken jullie van, nou zo zie ik mezelf ook op het podium staan?
2: De vader van onze drummer. En mijn moeder. Nee, mijn moeder niet. Maar wat zijn nou vette... Heb jij wat?
4: Ik vind het moeilijk. Ik denk dat het vooral erg van gewoon dat het uit zichzelf komt. En ik vind de bassist van de Jam vind ik wel te gek. Dus af en toe zie ik een filmpje en denk van... En dan vertellen mensen van, oh, jij beweegt wel een beetje zoals hem. En dan denk ik, oh ja, dan kijk ik daar nog even een keer naar. Maar ik denk dat het vooral erg vanuit binnenuit komt.
0: Ja, gewoon zeg maar, je moet jezelf vooral voldoen op het podium. Dat is eigenlijk wat je bedoelt te zeggen.
4: Ja, zeker.
0: En dan de naam, De Hoek. Hoe zijn jullie daar zo op gekomen?
2: Dat weet Benson wel.
3: Ja, nee, we zaten gewoon op De Hoek, waar we altijd zitten. En toen dachten we, god, we willen eigenlijk een beetje muziek maken. Wat is een leuke bandnaam? En toen, ik denk dat Lou het beter tweede helft van het verhaal kan vertellen.
4: Nou ja, in het Nederlands is De Hoek natuurlijk vrij vertaald. De Hoek.
0: Ja, ja.
4: En een hoek is een herkenbaar gedeelte in een liedje.
0: Ja.
4: En toen dachten we, dat klikt. 1 en 1 is 2. De Hoek is geboren vanaf dat moment.
0: De Hoek tussen vanaf nu en over 5 jaar?
2: Sorry?
0: De Hoek, zeg maar, nu. Dus het is nu 2026. Ja, ja. Over 5 jaar, waar staan jullie dan?
2: Zo.
0: Of waar willen jullie Pinkpop graag staan?
3: Sowieso Pinkpop, want we hebben adresje.
2: Ja. Nee, het lijkt me heel vet om gewoon eigen shows in popzalen te kunnen doen.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Oké, mooi. En om 4:50 zijn jullie in de Gouden Leeuw. Wat Zeker. Kunnen mensen dan verwachten? Is het hetzelfde als hier? Of gaan jullie iets heel anders doen?
2: Ja,
4: een energieke live rock show.
2: Ja, het is toch wel iets energieker dan dat het hier in zo'n hete radiostudio is.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Ja. En jullie hebben geluk dat hier geen camera's zijn. Ik zweep nu al dood, maar ik denk dat ik me daar... Daar wordt het zwemmen voor die andere jongens.
4: En bovendien hebben we daar mooie EP'tjes mee. Vinyl, wit en zwart. En shirts. Dus voor ieder wat wils.
0: Jullie zeiden net nog, volgend jaar, wat kwam er dan uit van jullie?
2: Onze nieuwe plaat, daar zijn we nu mee bezig. En die komt inderdaad, volgend jaar komt die uit.
0: Ik wil jullie heel veel succes wensen met alles. Zometeen ook in Venray bij de Gouden Leeuw. En wie weet komen we elkaar nog een keer tegen.
2: Dat lijkt me gezellig.
0: Zeker. Bedankt voor jullie komst.
2: Yo.
3: Yo.
5: We talk a little relationship.

0: van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

Awkward. En wie is Youth? Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.

0: ooit uitzendingen, zeg maar, zoals vandaag, die pophonden. Die kennen ook wel eens een beetje zijn kleine kinderziektes, die kleine probleempjes. Daar past deze wel mooi bij. Er staat een input source select. Alsof je alle bonnen nog even goed moet uitzoeken dan.
1: Omroep Venray presenteert Popronde Venray.
0: Ach,
1: met Marco Loenen.
0: Ja, dat is vandaag inderdaad. Nou, welkom. Het is uur 2 van de enige echte popronde uitzending hier bij Omroep Venray. Na een jaar absentie zijn we toch eindelijk weer. Met al een heel leuke line-up, zoals het hier kan zien. Ik heb een draaiboek hier in mijn handen gedouwd. 10e editie overigens ook. De eerste was in 2016 gaande. En vandaag is het in ieder geval live hier bij Omroep Venray op de radio. Dit allemaal meemaken tot en met 6 uur. En iedere uur dus hebben we een live optreden gehad. Ja, afgelopen uur was dat De Hoek. We hebben dit uur Maxime te gast die wat liedjes gaat spelen. Daarna nog rond 4:15, 4:30 The Awkward. En als laatste in het volgende uur dan, het laatste uur overigens, Weird Youth. Nou, dus dat belooft een hele spannende uitzending te worden. Dus ben erbij, ook de hele dag. Alleen maar artiesten die mee hebben gedaan met de pop-on in de playlist. Zoals deze, Charles de Marre. Dit is de bekentenis.

is inmiddels bewezen als de meest veelbelovende live act uit de Nederlandse muziekscene. Weilen en de Bombardiers met Supernatural. Luister naar de popronde editie 2026. Het is de... voor ons niet, ja, de 10e editie van de popronde, maar wij zijn er volgens mij maar 9 keer bij geweest. Nou, dat maakt ook helemaal niet uit, joh. Leuk dat je in ieder geval luistert. Het is hier gewoon een gezellige boel in de studio. Ik was nog niet echt helemaal op de hoogte dat er publiek bij zou zijn. Maar het maakt alleen maar gezelliger. Dus mocht je toevallig hier in de buurt zijn van Omroep Venraai en denken, ja, ik wil toch even één ter tijd. Dus zo meteen over een aantal minuten zien we dus Maxime en haar ja, liedjes live. Ja, dat zien we dan niet. Via de radio niet in ieder geval. Maar als je hier bent op locatie is het dan een ander verhaal, ja. Wij gaan ondertussen even door naar andere muziek. De groep Starfish. Dit is Rising Up bij Omroep Venraai.

hebben 3 keer meegedaan aan de popronde. 2017, 18 en 2020. De Nederlandse reggae rockband. Starfish bij Omroep Venray. Dan 2010 is het jaar dat de Handsome Poets mee hebben gedaan. En hebben ook meteen hun eerste single de markt opgebracht.

0: is over. En dan. Het is dan zover. Eerder afgelopen maand dan heeft ze nog in Nijmegen staan, Apeldoorn, Heerlen, Tilburg. En vandaag dus onder andere in de studio van Omroep Venray voor een live sessie. Het is er tijd voor.
1: Live bij Omroep Venray. De popronde sessie van
0: Maxime.
2: Hallo, ik ben Maxime. En het eerste wat ik ga spelen heet 25. En dat komt omdat ik op mijn 25ste koos voor mijn muziekdroom. En dat was toen best wel spannend. Dus dat gaat over dromen en de angsten die daarbij komen kijken.

Dankjewel. Ik zie mijzelf sowieso wel als een angstig mens. En daar heb ik dan best wel veel last van. En dan denk ik, wie zou ik zijn als ik al die angsten af kon doen als een soort jas? En wat zou ik dan allemaal doen? En daar gaat het volgende liedje over. Het heet Vliegen. Het is de titelsong van mijn eerste EP. Die is net uit. En het is een gesprek tussen mij en mijn angst.

Mijn laatste liedje heet Utrecht. En dat heb ik geschreven omdat ik woon al 8 jaar in Utrecht. En daar woon ik met heel veel liefde en plezier. Maar een paar jaar geleden had ik ineens heel veel last van sociale angst. En toen voelde ik me ineens niet meer veilig en fijn en thuis op een plek waar ik dat wel altijd had gevoeld. En dat voelde als een soort liefdesverdriet. En daar heb ik dit over geschreven, omdat het voelde alsof Utrecht mijn hart had gebroken.

0: oké, vooruit. Ik blijf nog even dan, want ik wil niet naar Amsterdam.
1: Ja! Bij Omroep Venray live tijdens de popronde.
2: Hoorde je Maxime? We gaan zo meteen nog even uitgebreider met haar praten. Over de nieuwe muziek, wat ze nog verder gaat doen. Wat ze al heeft gedaan. Daarover straks meer. Nou, wat was dat goed zeg. Ongelooflijk. Ik moet er even bij komen. Omroep Venray met The Sheer. En dit is Right Now.

je naar me toe moet komen. Het spijt me dat je hier zo vaak moet zijn. Het spijt me dat ik er maar half bij ben. Het spijt me dat het weer gaat over mij. Het spijt me maar.

uit kan zetten. Spijt me dat ik zo de sfeer verpest.

wel eens pareltjes tegen, hè, in deze playlist vandaag. De popronde, live bij Venray. Meis is dit, en spijt. Ja, tenminste, dit is geen live uitvoering, maar... heeft ze met de popronde meegedaan. Een aantal jaren terug, 2018. Ik wens je zometeen veel plezier met André van der Heijden, die live die artwork heeft. Dus dat wordt ook spannend. Hey, veel

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Omroep Venray presenteert Popronde Venray met André van der Heijden.
1: Ja, dit is alweer de derde uur vandaag bij Omroep Venray. Popronde Venray, de studio's van Omroep Venray. En normaal gesproken zit hier zondagmiddag live. Het is de 10e editie van Popronde Venray. De eerste editie was in 2016. Dit uur een optreden van de Awkwards. En ze zijn al volop bezig hier langs met het opbouwen van de spulletjes en te soundchecken. Dus dat komt helemaal goed, daar ben ik niet zo bang voor. Je hoort trouwens muziek van Blauw Tsoen en Promise of No Man's Land. Zo dadelijk dus de Awkwards. En tot die tijd allemaal muziek uit de poprondes uit de voorgaande jaren en voorgaande edities. Zo ook andere deze. Muziek van de Box en Stars. En als je zin hebt, kom gewoon naar de studio's van Omroep Venray. Want dan kun je ook live zien.

Artiest hier in de regio. Dat is de vangrijse Stef Klassens. Die won het derde seizoen van de beste singer en songwriter van Nederland. In 2016 vormde hij de band The Handle. Die in 2017 te zien was tijdens Vanrij On Stage. Ze zijn nog steeds aan het soundchecken. Dus we gaan nog heel even door met de muziek van de volgende formatie. Die braken in 2007 door met Streets.

0: Ja, ja, het is zover. Het is
1: live
0: zover.
1: Bij jawel. Omroep Venray. De popronde sessie van
0: de Awkwards. Ja.

0: Ja, dat was nothing. Ik hoor net dat we nog tijd hebben voor een nummertje. Wat gaan we doen, jongens?
1: Lazy Jane?
0: Lazy Jane? Of One of You Loved, gewoon. Loop? Doe maar loop. We gaan loop doen. Live net bedacht. Dit nummer is niet net bedacht, maar...

0: Bro!
1: Ja, dat was Loop. En wij zijn nog steeds The Awkward.
0: Zo, dat was even een lekkertje. Straks, zo dadelijk komen ze in de studio. En dan vertellen ze het een en ander wat het allemaal
2: is. Popronde Venray.

0: Skyline en Hotel Rooms. Zo, het is lekker druk in de studio. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Hallo, hallo.
1: Bedankt.
0: Ja, ik heb nog een stukje daarvoor. Ik heb op jullie pagina zitten kijken. En daar staat op een voorstukje... gooi begin jaren 2000 indie, cheeky Britpop en Teletubbies in een blender. En je krijgt dit antwoord. The Awkward. Catchy gitaren, dansbare chaos, knallende energie en gimmicks waar je u van zegt. Van snerpende synth-solo's en alto-disco-beukers tot Franse ballads. En hout-couture-bangers. Muziek voor en door echte, ja, dat laatste vond ik nog wel het mooiste, indie-sukkers.
3: Ja, ja.
0: Heb ik goed gegoogeld?
3: Ja, zeker.
0: Ja.
4: Een hele
3: verkeerde
4: band.
3: Ja, hè?
0: Nee, maar daar kom ik ook direct mee in huis te vallen. Wie zijn die echte indie-sukkels? En waar komen ze vandaan?
3: Ja, dat zijn wij van de Awkward.
0: Ja.
3: Er staan er twee daar ongemakkelijk. Dat kan niemand zien. Het is natuurlijk radio, dus ik kan wel zeggen dat de mensen ergens staan. Maar maakt niet uit. Wij komen een beetje van overal nergens. De meeste uit Venlo. Maar er wonen nu een paar in Nijmegen. Ik woon dan in Arnhem. Dus wij zijn een soort van de lovende brug tussen Limburg, maar ook Nijmegen en Arnhem. Dus wij zijn een verzoenend
0: gezelschap. Dus Limburg en Gelderland.
3: Ja, Limburg en Gelderland. Ah, maar ook vooral Nijmegen en Arnhem, want die hebben nogal een redelijke rivaliteit met elkaar. Maar ja, daar hebben
4: onnodig,
3: wij...
4: onnodige rivaliteit.
0: Ja, maar nee, het is nek en nak, dacht ik.
4: Nek,
0: maar goed.
4: Evitesse bestaat ook, dat mag ook.
0: Die tekst... De blender mix van muziek, hoe komt die tot stand?
3: Ja, hoe komt die tot stand? Ik denk dat het is gewoon een beetje een combinatie van muziek die wij zelf heel erg tof vinden. Dus die begin jaren 2000 indie, denk dan aan The Arctic Monkeys of The Strokes. En dan qua Britpop, Blur, Pulp vinden we heel vet. Oasis zijn de mening over verschilt volgens mij binnen deze band. Maar ik sta wel eens met een Oasis shirt aan. Ook onnodig, ja. Dus dat is het eigenlijk, denk ik, gewoon onze liefde voor die muziek. En dat vertalen we dan een beetje in onze ongemakkelijke manier, zeg maar.
0: Je zei, je hebt een shirtje aan van Oasis, maar je hebt nu een mooie ander shirtje aan.
3: Ja, ik heb mijn eigen merch aan, want ja. Ik had niet door dat het zo heet zou zijn in de studio. Daar.
0: Ja, in de studio. Hier is een beetje airco, maar daar is het best wel warm, hè?
3: Ja, ja, daar was het zo heten.
0: De popronde is in 2026. Hoe is deze ontstaan en de bevindingen tot nu toe?
3: Wouter, deze voor jou.
4: Ontstaan?
0: Ja.
4: Aanmelden.
0: Ja.
4: We hebben al vaker gedaan. We zijn eindelijk geselecteerd. Daar zijn we heel dankbaar voor. Wat was het vervolg? Ontstaan en tot nu toe?
0: De bevindingen. Want jullie hebben nu vandaag is het een fan-guy.
4: Ja.
0: Daar ga ik het daar nog over hebben waar jullie vanavond zijn.
4: Ja.
0: Maar jullie hebben al een paar edities gehad. Hoe zijn de bevindingen daarvan?
4: Ja, het is echt super vet. Ik merk dat ik van vrienden steeds vaker de vraag krijg... nu we in weekend 4 zitten van, is het nog wel leuk? Maar eigenlijk is het elke keer nog steeds na een show spelen superleuk. En ik denk dat ik voor de rest ook kan spreken... ik ben zelf in een constante staat van moe. Want het is wel, hè, we zijn wel gewoon echt druk bezig en veel show spelen. Door de week zijn we gewoon aan het werk. Maar toch, elke show geeft zoveel energie dat het blijft gewoon leuk. Ik heb zin in alle andere shows. Ben benieuwd hoe we erbij lopen als we klaar zijn. maar ja, echt heel super vet avontuur. Ja.
0: Hoeveel edities moeten jullie nog? Of houden jullie dan niet een beetje?
4: Volgens mij was het 26 nog.
0: Nog
4: 25? 25, 26 shows nog, ja.
0: Oké. Boah, dat is nog een hele gang. Ja. Maar het is wel lekker bezig zijn. Ik heb het net gehoord, die nummers. Ja, even kijken. Ik heb het ook op een blaadje geschreven. Want anders onthoud ik het ook niet meer.
4: Het is ook een zondag, hè?
0: Ja, jullie hebben een nieuw album. What's the plan?
3: Ja, zeker. Ja, die is in mei uitgekomen, inderdaad.
0: Ja.
3: Daar hebben we een jaar over gedaan, denk ik, om de singles daarvoor uit te brengen. Maar in mei was het een soort van collectie... album geworden. Daar zijn we heel trots op. En daar spelen we dan ook voornamelijk de pophondenshows met nummers op dat album.
0: Mm-hmm.
3: En waar we vooral heel trots op zijn, is dat we hem ook uit hebben gegeven op vinyl. En dat, ja, dat is denk ik voor iedereen in de band wel echt een jongensdroom om je eigen...
0: Vinyl
3: platen. Hij is ook nog knalgeel, dus dat vinden wij heel vet. Jazzfanaten zoals mijn vader niet. Maar we zijn er wel heel trots op, dat album.
0: Ja, wie heeft dan een pick-up? Want je ziet hier in de studio geen enkel pick-up meer.
4: Nou, ja. Best wel veel. Elke show doen wij om een of andere reden een bingo tijdens onze set. En meestal winnen mensen de plaat. Dus ja. De winnaar van de bingo wint een plaat. En dan is toch altijd de vraag, heb je al een plaatspeler? En 9 van de 10 keer is het ja. Ja, oh, dus okay. Misschien niet in de studio, maar thuis.
0: Ja, dan heb je al een beetje gekeken. Wij hebben hier ook een
4: bingo. Ja, ik zag hem al staan. Die is wel iets groter dan die van ons. Een
3: grote bingo, ja.
0: Ja, er wordt hier een vrijdagavond een bingo gedaan hier bij de studio. Dus vandaar.
4: Kun je niet ook even aandraaien misschien?
0: Nee, ik kan zo dadelijk... Wacht, doen we het ook even live?
4: Ja, vet.
0: Ik weet niet eens of het daar mag van de collega's, maar we doen het gewoon. Kijk.
4: Wow.
0: Oh.
4: Nu eigenlijk al een balletje in.
0: Ja, we gaan een balletje.
3: Het echte werk.
0: Kijk, en dan moet ik doordraaien.
4: Ja.
0: Oh, en dat is allemaal improvisatie. Hè?
4: Ja, doen wij ook.
0: Nummertje. Hier staat B3, dan weet ik niet waarvoor dat staat. Maar er komen wel een keer uit.
4: Bingo!
3: Hoppa!
0: Kijk, zo werkt dat hier in de studio.
4: Ja, top.
0: Dan eerst even naar vanavond. Jullie gaan om 19:30 optreden bij de Uitmarkt.
4: Ja.
0: Als de mensen die nu luisteren, wat kunnen de mensen verwachten buiten wat ze net op de radio al een beetje gehoord hebben?
3: Gewoon heel veel plezier, denk ik. Ja, een mooie opschudding voor de zondagavond. Ik weet niet of de zondagavond hier in Venray meestal harder aan toe gaan. Ik zag hier buiten al wat mensen bier drinken, dus ik denk dat mensen al lekker in de sfeer zitten.
0: Ja,
3: dus,
0: je bent in het zuiden, hè? Dus ja, er is altijd bier en er is altijd
3: gezelligheid. Ja. Dus als je van gezelligheid en bier houdt, kom dan naar de Uitmarkt om 19:30. Dan ga je helemaal plat spelen, denk ik.
4: Ja.
0: Ja, ik had nog een aanvullende vraag. Hoe komt een nummer bijvoorbeeld, een van de nummers, hoe komt die tot stand? Wordt dat verzonnen in een trein of tijdens een onderweg of thuis, dat je aan jammen bent of wat dan ook?
3: Ja, het is echt van alles eigenlijk. Het is meestal dat iemand in de band die komt dan met een ideetje of een klein refreintje of een stukje tekst of een iets op qua muziek, zeg maar. En dan komen er allemaal andere ideeën bij en dan voegen we het een beetje samen en dan maken we er één ding van. Maar de ideeën die ontstaan echt overal, volgens mij. Zeg maar waar de nummers om gaan. Er is niet echt een taal aan vast te knopen, maar daar houden we ook wel van die chaos, zeg maar.
0: Als mensen dan denken, ik wil echt zo'n t-shirt, zo'n merchandise van de Aquarts, hoe kunnen ze die krijgen?
3: Nou, onze popronde-shows kopen, want we hebben daar een hele mooie koffer, lichtgevende koffer, en daar kun je de shirts, de platen en binnenkort ook sjaals kopen.
4: Hey.
0: Dus vanavond heb je die koffer ook bij je?
3: Zeker.
0: Ja. Ah, kijk,
4: als we hem niet kwijtraken, hebben we hem elke show bij.
0: Nou, dank jullie wel voor het optreden hier. En heel veel plezier als we dadelijk bij de Uitmarkt.
3: Dank je wel.
0: Dit was het dan tenminste met de Aquarts.

0: Ja, we hebben een druk programma. Erik.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En Mark.
2: Hallo.
0: Goedemiddag. Ja, ik ga het woord gewoon overgeven.
1: Ja, heel simpel. Ja, ik ben een beetje de aanstichter van dit jaar weer dat we Pop 105 Radio we mogen uitzenden hier de radiosessies. Maar de grote man al 10 jaar achter Pop 105 Radio is de man die bij mij bekend staat dat hij het Nederlands record heeft concerten bezoeken. Klopt dat een beetje?
2: Nee, nou vorig jaar zat ik volgens mij rond de 730 optredens.
1: Ja, optredens. In een jaar? Nee, hè?
2: In een jaar, ja.
1: 730 optredens gezien, ja, en
2: maar
1: een
2: wel,
1: jaar.
2: Wel festivals meegerekend.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar jij hebt heel veel, al jaren doe je dat. Ja. En jij kreeg 10 jaar geleden voor elkaar, dat je zal wel langer geleden geboren zijn, om dus Pop 105 Radio hier te krijgen.
2: Ja, ik denk dat ik rond februari 2016 kreeg ik een bericht van de toenmalige directeur van de popronde. Want dat jaar kwamen de zondagen erbij. Mm-hmm. Daarvoor was het alleen donderdag, vrijdag, zaterdag. Dus er kwamen 10 zondagsteden bij. En ze kenden mij al. En toen hebben ze gevraagd van, goh, is popronde Venray iets? En dat was al ooit een keer besproken van, mocht het een keer voorkomen of dat er een stad vrijkomt, of ik het dan zou willen doen. Dus mm-hmm. Dat was een uitgelezen kans. Dus ik dacht van, ja, ik ga het gewoon proberen.
1: Maar jij bent gevraagd, jij hebt niet hun gevraagd.
2: Nee, het is toen wel een keer het jaar daarvoor een keer gevraagd van, goh, Pop 105 Venray zou dat wat zijn. Mm-hmm. En in 2016 hadden we ineens de mogelijkheid om dat te doen. En dus zodoende.
1: Nog steeds blij dat je ja gezegd hebt?
2: Jazeker, ik doe het nu al 10 jaar met heel veel plezier.
1: Ja, maar wat, komt er heel veel bij kijken? Of krijg jij gewoon bandjes aangeboden? Of heb jij keuze erin wat er hier in Venray kon spelen?
2: Elk jaar kunnen bands zich aanmelden. Dus,
1: bij de landelijke popronde.
2: Ja, dus ja. Die kunnen zich inschrijven tussen december en maart. En vanaf 1 maart dan sluit de inschrijving. Dan wordt er een preselectie gemaakt en dan in april buigt zich daar een professionele selectiecommissie over. En dan blijven er zo'n 100 acts over die dat jaar meedoen. En van die 100 zijn er dan een, laten we zeggen, 90% beschikbaar voor Venray. En daarmee mag ik dan aan.
1: Oké. Jij mag dus de keuze maken.
2: Ja.
1: 10 jaar? Dat komt geen 11e jaar van jou.
2: Voor mij niet. Nee. In ieder geval niet als coördinator. Nee, ik had een paar jaar geleden had ik al zoiets van, Ik denk dat er een moment moet komen dat ik het stokje moet gaan overgeven. En ik dacht, 10 jaar is een mooi streven. En dan ga ik het stokje overgeven. Dus we hebben nog geen opvolger.
1: Dus, wat is je mailadres?
2: Je kunt je sowieso melden bij venray@popronde.nl. Maar je kunt ook gewoon naar de site van popronde.nl gaan. En de landelijke commissie. Want uiteindelijk gaan zij daarover natuurlijk. Maar je kunt je altijd bij mij melden en dan komt het er sowieso al bij de landelijke organisatie. Maar ik kan het iedereen aanraden. En ik denk dat het misschien zelfs wel beter is als vanaf volgend jaar. Ik hoop dat jongeren het over gaan nemen. Mm-hmm. Het hoeft niet, maar het zou mooi zijn. Want die kunnen zich natuurlijk ook richten op de toekomst en generatiegenoten. Zodat de popronde ook een langere adem heeft. En En misschien zelfs dat er 2 coördinatoren komen, want die kunnen dan de taak ook een beetje verdelen.
1: Ja, maar ze zeggen wel zo, een frisse wind, hè? Is nooit verkeerd.
2: Ja, nee, helemaal niet.
1: Wij hebben 10 jaar samengewerkt.
2: Ja.
1: Wij mochten al 10 jaar meedoen met de radiosessies.
2: Yes.
1: Ik heb de meeste heb ik daarvan georganiseerd en geproduceerd en geregisseerd en weet ik wat het allemaal niet. En wij hebben heel prettig samengewerkt.
2: Ja.
1: Dit willen we niet zomaar beëindigen. Nou, ik denk dat anderen nou zich omdraait en even iets gaan pakken.
2: Oh jee. Ja, nee. Vandaag overladen met cadeaus.
1: Ja, nee, terecht. Wat jij allemaal voor elkaar krijgt. Ik hoorde maar iets te zeggen van mensen door te geven en ik kreeg het gewoon. Ik heb even geïnformeerd. Er zijn wel mensen hier binnen omhoog, die kennen jou een beetje. En speciaal bier is altijd bij hem te doen.
2: Dat is levensgevaarlijk.
1: Ja, Mark, hartelijk dank voor de samenwerking.
2: Dank je wel.
1: Wij zien elkaar ongetwijfeld nog een keer en geniet hiervan.
2: Super, dank je wel.
1: En geniet ervan de rest van de dag.
2: Dank je wel.
0: Nog één keer de mensen die zich willen aanmelden. Want het ging wel vrij snel, want ik kon niet meer schrijven. hoe kunnen ze dat nou ook alweer doen?
2: Heb je nou over bands of nieuwe coördinator?
0: Voor een nieuwe coördinator.
2: Je kunt een mail sturen naar venray@popronde.nl. Dat zal ik dan nog zien en dat kan ik dan doorsluizen. Maar je kunt ook naar de website van popronde.nl gaan en daar een bericht achterlaten. En dan komt het bij de landelijke popronde. En dan die zullen ongetwijfeld wel zeggen van, meld je even bij Mark. Die heeft natuurlijk de tips en tricks en de ingangen bij alle locaties. Dus ja, zodoende dan komen we wel, denk ik.
0: Nou weet ik zeker dat het goed gaat komen.
2: En nog één ding te melden. Ja. Ik ben niet weg. Nee. Volgend jaar dan ben ik natuurlijk gewoon in de buurt. En ik kom gewoon, al kom ik als zelf als vrijwilliger. Of ik doe de social media of zo. Maar dat ligt uiteindelijk aan de nieuwe coördinator.
0: Komt helemaal goed. Dankjewel voor het interview.
2: Dankjewel.

0: Draai.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
3: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Rondé was dat. Hey, zij stond in 2014 in de popronde. Dus dit kan de popronde met je doen, jongens.
1: Venray presenteert Popronde Venray met Sanne Poels.
0: Ja, en we zijn weer van start met het laatste uur van de popronde. Ik heb zo meteen bij mij in de studio Weert Juut. En we willen natuurlijk alles van hem weten. Maar wat we eerst willen, dat is dat hij live gaat optreden. Ze zijn nu aan het soundchecken. Dus wij gaan nog even door met artiesten die in het verleden bij ons zijn geweest met de popronde. En daarna komt Weert Juut bij ons een bezoekje brengen.

0: Dankjewel.
1: Ja, mijn naam is Harmen en ik speel onder de naam Weird Youth. En ik heb afgelopen jaar een album uitgebracht, het heet Season 1. Daar speel ik eigenlijk bijna geen liedjes van nu, want daar heb ik niet zoveel zin in. Maar wel eentje. En dit liedje heet 4-0, dat gaat over 40 worden. Dat ben ik inmiddels al een tijdje. Nou ja, 2 jaar. Ik ben 41, oké, vooruit. Het valt mee. Maar dit liedje schreef ik toen ik 37 was. Toen was ik er heel bang voor, maar toen viel het eigenlijk allemaal wel mee.

0: Dankjewel.
1: Ik wil even mijn gitaar omstemmen. Het is altijd spannend. Dan hoop ik dat er geen snaar knapt. Maar de mensen van de popronde, die zijn wel heel aardig geweest. Of tenminste, de mensen van Ernie Ball. Mag ik geen reclame maken op de radio, maar ik doe het toch. Die hebben gratis setjes snaren aan alle artiesten uitgedeeld. Dus dat is dan alweer echt een heel leuk voordeel van bij de popronde spelen. Dat je gewoon gratis dingen krijgt. En ik heb vanmiddag in de huiskamer gespeeld. Dat is een hele leuke setting. Dus als je uit Venray komt, waarschijnlijk wel, want je luistert naar Omroep Venray, zal ik daar vooral eens langs gaan. Hele leuke plek. Ik ben vooral ook heel goed in spreken terwijl ik stem. Dat hoor je misschien. Ik heb getraind. Zo, ik ben er. Dankjewel. Dit is een liedje dat heet Shadows. Eigenlijk heb ik het hernoemd, het heet tegenwoordig That Time I Failed Philosophy Class.

Dankjewel. Ik speel nog één liedje. Dat mag. Iemand steekt een vinger omhoog. Dit is een nieuw liedje. Eigenlijk helemaal nieuw. Ik besef net, dit wordt natuurlijk allemaal, dit komt allemaal op de radio. Dit komt waarschijnlijk ook allemaal online. Er staan allemaal nieuwe liedjes van mij online. Helemaal niet over nagedacht. Ik zit niet om heel hard te lachen. Mijn geliefde zit nu heel hard te lachen omdat ik hier niet over nadenk. Nee, leuk. Het gaat wel over jou, dit liedje. Dit Oxygen Mask.

0: Dankjewel. Bedankt.
1: Dankjewel weer, Jude, voor je prachtige optreden. Wij gaan zo meteen hem alles vragen. Ik heb tijdens zijn live optreden natuurlijk allerlei vragen in mijn hoofd opgepopt gekregen. Dus we gaan hem zo meteen de kleren van het lijf vragen. Maar we gaan ook door met muziek, namelijk van Chef Special.

0: Ja, dit was Lizzie van Brantley's Circus. Hey, ik heb gezegd tegen Weerjoet, opruimen dat doe je straks maar. Je komt eerst even naar mij toe, want ik wil van alles van je weten.
1: Ja.
0: Maar allereerst, wat heb jij prachtig gezongen, zeg. Dank je wel daarvoor.
1: Hey, dank je wel, ja.
0: Ja. Hey, hoe zal ik je aanspreken? Harmen, vind je dat prima?
1: Ja, dat is goed.
0: Ja? Harmen, ik was jou aan het opzoeken en toen zag ik dat jij eigenlijk bij verschillende bands hebt gespeeld.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar nu solo.
1: Ja, ja, dit is een, eigenlijk mijn nieuwe solo-project. En dat heeft meerdere redenen. Een aantal van die bands die bestaan nog steeds. Maar de band waar ik het langst mee heb gespeeld, Town of Saints, die is 2 jaar geleden gestopt. En ik had nog heel veel liedjes en die wou ik een plek geven. En daarmee heb ik een album mee gemaakt en Weird Youth gestart als solo project. Ik heb er af en toe ook een band bij, maar vandaag speel ik dus alleen.
0: Maar kan ik daarop opmaken dat jouw muziekgenre eigenlijk een nieuwe weg in is geslagen?
1: Ja, nou ja, eigenlijk heb ik niet per se één muziekgenre. Want ik heb ook een electro-project gehad. Ik heb ook in een soort punkband gespeeld. Ik heb eigenlijk allerlei dingen gedaan. Dus ik heb niet zozeer één stijl wat voor genre ik normaal gesproken doe. Maar het hoofdproject is wel wat veranderd. Ja, ja, Town of Saints was wat meer folky en dit is over het algemeen wat meer rocky. Maar ja, wat ik net heb gedaan is dus dan weer heel folky en akoestisch.
0: Hey, voor de hoeveelste keer ben je in Venray?
1: Ik weet het eigenlijk niet, maar ik ben met Town of Saints dus best wel vaak in Venray geweest. Ik denk 5 of 6 keer. Ik heb ook nog op de kermis gespeeld hier.
0: Ja? Nou, ik was daar net in het laatste uur verbaasde het me eigenlijk. Net als Ron D is natuurlijk ook ooit bekend geworden met de popronde. Maar ik heb hier wekelijks een programma, maar die komen niet meer bij mij aanschuiven. Ik hoop wel dat jij dat wel gewoon blijft doen.
1: Ja, wie weet, als ik hier weer in de buurt ben, dan kom ik graag langs.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, hartstikke leuk.
0: Moet daar even nummers uitwisselen. Ja. Hey, maar ik heb nog meer vragen voor je. Want 4-0.
1: Ja.
0: 4-0. 40.
1: Ja.
0: Wat is daar zo bijzonder aan?
1: Ja, nou ja, het is een... Het is een tijd, het was toen ik het schreef was ik 37 en het was een tijd in mijn leven dat er heel veel veranderde. En ik denk dat ik dat voelde aankomen, want dat is daarna ook heel veel gebeurd. En daar gaat de plaat ook al veel over en die verandering die beschrijf ik in dat liedje. En ja, dat gaat dan, ja, je bent op een gegeven moment, zijn het van die mijlpalen en dan word je 40 en dat is dan iets. En natuurlijk is het eigenlijk helemaal niks, want het is gewoon een andere dag. Maar je voelt dat al aankomen en dan als songwriter. Dan verbind je dat aan iets wat er staat te gebeuren. En dat viel mooi samen, denk ik, ja.
0: Ja, ik krijg nu wel een beetje de zenuwen van je. Want ik ben op dit moment bijna 37. Dus zou ik dan ook van die gevoelens moeten krijgen?
1: Het hoeft niet natuurlijk, nee. Ja, het is maar net wat er gebeurt in je leven.
0: Maar je bent nu inmiddels, mag ik dat zeggen?
1: Ja.
0: 41?
1: Ja, dat klopt.
0: Viel het achteraf mee?
1: Het viel heel erg mee, ja, absoluut. En het gaat nu beter met me dan toen. Dus het is eigenlijk gewoon een vooruitgang.
0: Ah, oh, nou, dat is dat even fijn om te horen. Ja. Hey, maar met de popronde doe jij je eigenlijk... Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel, maar verschrikkelijk veel steden hier in Nederland aan.
1: Nou, maar 8 hoor.
0: Oh, ik heb het programma gezien. Ik denk, nou ga er maar aan staan. Elk weekend 2-3 optredens.
1: Nee, dat is het helemaal niet. Daar heb je denk ik iemand anders lijstje gezien. Ja. Ik heb maar 8 optredens bij de popronde.
0: Oh, nou misschien is het zo dat alle artiesten samen...
1: Ja.
0: Van begin september tot eind november...
1: Ja, ja, er zijn in totaal 40 steden die de popronde organiseren. En daarvoor moet je dan... Dus je wordt geselecteerd voor de popronde... en dan moeten die steden jou apart nog boeken. En ik kon al sowieso de helft van de data niet... want ik heb ook nog wel andere dingen aan de hand in mijn leven. En van die 20 die er overbleven... zijn er nu 8 shows bevestigd.
0: Ja, want jij hebt ook naam gezet in Duitsland, toch?
1: Ja, ik heb ook in Duitsland gespeeld. Ja, zowel met Town of Saints als nu ook met Weird Youth. Ja.
0: Ja, en wat is dan het verschil wat je merkt met Nederland?
1: Mensen luisteren.
0: Ja, zijn wij hier te druk?
1: Nederlanders kunnen op zich luisteren. Ik was vanmiddag in Venray in de huiskamer en dat is een wat intiemere setting. En dan merk je dat als mensen wat gedwongen worden om te luisteren... dan kunnen ze dat wel, vinden ze heel moeilijk. Want ze praten het liefst ook over wat ze zien. Dat doen Nederlanders heel graag. Ze praten over wat ze zien en dat doen ze dan meestal hardop. En dan... luisteren ze nog wel tegelijkertijd. Maar ja, dan als je dan stille volkliedjes speelt... Ja, dan is dat wel minder leuk voor de artiest. Maar in Duitsland... Rusland zijn ze gewend om echt stil te zijn en te luisteren. En ook van gastvrijheid. En zo kunnen Nederlanders ook nog wel wat leren. Maar nu moet ik zeggen, in Limburg en wat meer andere plekken die ook wat richting de grens en richting zuiden liggen, zijn ze daar over het algemeen toch ook wel een stukje beter in dan in de Randstad vooral.
0: Ja. Waar staat Harme volgend jaar op 4 oktober?
1: Ik heb geen idee. Ik ga ook nog nieuwe muziek maken. En ik heb zoveel dingen die volgend jaar gebeuren en dit najaar. Ik heb ook echt geen idee wat ik doe. En ik heb ook niet per se... Dit project is voor mij ook iets wat ik gewoon heel graag doe. En waar ik heel veel plezier in heb. Dus ik heb niet zoiets van, nou, volgend jaar dan sta ik in een hele grote zaal te spelen. Want dat is waarschijnlijk niet zo met de hoeveelheid tijd die ik heb. En wat ik hiermee van plan ben, nee.
0: Dankjewel, Harme. Dankjewel, Weert Youth. En we blijven je natuurlijk op de voet volgen. En breng nog eens een bezoekje aan Omroep Van Rij.

0: seconden langzaam wegdraaien, want het is nog maar een kleine minuut voor 6 uur. En dan stopt het hier. Maar we blijven ze natuurlijk bij Omroep Venray op de voet volgen. En we hopen dat de artiesten die vandaag hier bij ons in de studio te gast waren een super fijne tijd hebben beleefd. En vooral ook dat ze nog eens een keer aan ons denken als ze in de buurt zijn. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondagavond. Zometeen staat Jack weer voor jullie klaar met het muziekdossier natuurlijk. In het centrum van Venray, daar kun je nog wel gewoon terecht voor een drankje en een hapje. En daar zullen ook nog wel artiesten aan het rondlopen zijn, denk ik. Fijne avond.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden. En welkom bij deze zondagavondeditie van Muziekdossier. Fijn dat je erbij bent. We zijn zojuist begonnen met de onweerstaanbare Italo-disco van Pino Daggio met Marqual Idea uit 1980. Een plaat die nog altijd garant staat voor een glimlach en een goed gevoel. We gaan meteen verder met de nieuwste muziek van Bruno Mars van zijn album The Romantic, waar hij opnieuw laat horen waarom hij tot de absolute top behoort met I Just Might, onder andere. Daar staan Shanna Spiro en Phil Collins al voor je klaar. Je zondagavond begint hier met Muziekdossier. Mijn naam is Jack Willems, hier is Bruno Mars, I Just Might.

0: is het muziekdossier.
1: Phil Collins bewees in 1989 met Something Happened on the Way to Heaven opnieuw zijn talent voor onweerstaanbare popsongs. Een nummer vol energie, maar met een verhaal over liefde die onverwacht uit elkaar valt. We blijven nog even bij dat gevoel van afscheid nemen. Raccoon dus dat prachtig te vangen in 2021 met Nickel for Goodbye. Hier is Raccoon.

Raccoon liet met Nickels for Goodbye uit 2021 horen dat afscheid nemen soms helemaal niet groots hoeft te zijn. Juist de kleine woorden blijven vaak het langste hangen. We gaan terug naar 1982. Joe Jackson schreef Stepping Out als ode aan de magie van de stad in de avonturen. De kenmerkende pianoriff en de strakke drummachine geven het nummer die tijdloze, bijna filmische sfeer. Het werd zijn grootste internationale hit en klinkt ruim 40 jaar later nog altijd verrassend fris. Hier is Joe Jackson, Stepping Out.

Joe Jackson bewees in 82 dat een eenvoudig pianoriff genoeg kan zijn om een klassieker te maken. Stepping Out blijft de perfecte soundtrack voor een stad die langzaam tot leven komt als de avond valt. Van een tijdloze klassieker naar Nederlandse klasse. In 2009 maakte Caro Emerald een droomdebuut met Back It Up. De mix van jazz, swing en pop sloeg wereldwijd aan en betekent het begin van een indrukwekkende internationale carrière. Hier is Caro Emerald, Back It Up.

0: muziekdossier. 1977.
1: Ja, en uit dat jaar komt onze tijdscapsule voor vanavond. Zoals in ieder muziekdossier ben je van ons gewend op het eerste uur, op het halve uur, een nieuwe tijdscapsule. Ditmaal uit het jaar 1977. Met daarin, je hoort het al, de Talking Heads, daarna Iggy Pop en als laatste Elvis Costello. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was weer smullen deze tijdscapsule uit 1977. Psycho Killer hoorde je van The Talking Heads. Dan The Passenger van Iggy Pop. En Watching the Detectives van Elvis Costello. Soms heb je aan de eerste gitaarklanken al genoeg om te weten om welke plaat het gaat. Dat was zo bij de vorige drie, dat is zeker ook voor deze. Elena Miles, Black Velvet.

Je hoorde Amy Winehouse, die in 2007 haar eigen rauwe, soulvolle draai gaf aan You're No Good. Alsof ze elk woord zelf had beleefd. Die liefde voor pure soul brengt ons als vanzelf bij een van de mooiste stemmen ooit. Minnie Riperton wordt vaak herinnerd om Loving You, because it's easy, because you're beautiful. Maar haar repertoire ging veel verder. Simple Things uit 1975 laat horen hoe moeiteloos ze warmte, elegantie en die unieke 5-octaaf stem wist te combineren. Hier is Minnie Riperton, Simple Things.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Jola 2013, Bruno Mars, Treasure. Een heerlijke knipoog naar de funk en disco van de jaren 70. Een plaats waarbij stilstaan simpelweg geen optie is. En dat zonnige gevoel houden we vast. Bob Marley nam Sun is Shining al op in 1971. Maar dankzij Funkstar Deluxe groeide de remix in 1999 uit tot een wereldwijde dancehit. Reggae en house bleken een gouden combinatie. Hier is Bob Marley versus Funkstar Deluxe. Sun is shining.

0: Dit is het muziekdossier Dance Classics.
1: Ja, daar zijn ze weer, onze Pentagon Dance Classics, zoals in iedere muziekdossier in het tweede uur op het halve uur. Je hoort hem al op de achtergrond, Rolls Royce en de RR Express. Dan komt Shannon voorbij met Let the Music Play. En als laatste D-Train met Music. Veel dansplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Jouw weer heerlijke drie floor fillers uit de periode 1968 tot 1989. Dat de Pentagon groot was in Van Rij. Deze nummers werden daar grijs gedraaid. De RR Express, Rolls Royce, Let the Music Play, Shannon en Music van D-Train. Tijd voor een echte soulvolle klassieker. Uit 1988 de doorbraak van Rochefort met een onweerstaanbare groove en een refrein dat blijft hangen. Hier is Cutley Time.

0: Je hoorde de mannen van Rochefort met Cuddly Toy uit 1988. Een soulvolle klassieker met een aanstekelijke groove, maar schijnbedriegt. Want achter die vrolijke muziek schuint een verhaal over, jawel, overspel en bedrog. Oh nee!
1: Jongen.
0: Maar soms draag je herinneringen met je mee waar je nooit helemaal van loskomt. Ze vormen je, dagen je uit en laten je nadenken over wie je bent. Muziek kan dat gevoel soms vangen in een paar minuten. Dat deden de Pet Shop Boys op indrukwekkende wijze met It's a Sin uit 1987. Neil Tennant schreef het als een heel persoonlijk nummer over schuldgevoel, opvoeding en de zoektocht naar jezelf. Een krachtige synth-pop-klassieker die bijna 40 jaar later nog altijd niets van zijn impact heeft verloren. Hier zijn de Pet Shop Boys, It's a Sin.

1988, je hoorde Toto met Pamela. De naam Pamela kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Zanger Joseph Williams had destijds een vriendin met die naam. Terwijl toetsenist David Page met de nummer bezig was, waar hij nog een leuke naam voor zocht. En Pamela paste als een handschoen. Uiteindelijk werden die ideeën samengevoegd tot deze klassieker van het album The Seventh One. En daarmee zit alweer bijna deze editie erop van Muziek Dossier op zondag. Leuk dat je erbij was. Geniet van een prachtige kermisweek. Maak mooie herinneringen. En doe vooral geen dingen die ik ook niet zou doen. Een hele fijne avond nog. En graag tot volgende week zaterdagavond bij Muziek Dossier. Ik sluit af met een nummer dat precies past bij zo'n zomeravond uit 2025. Hier is Pommelien Thijs. Ik moet gaan. Is dat wel?

0: zo'n zin in de lekkerste aardbeien? Vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
6: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

Dag luisteraars, welkom weer bij Gouden Akkoorden. Dat we vorige week afsloten met een klein gedeelte van Niccolo Paganini's Grand Sonata, oorspronkelijk geschreven voor gitaar en viool. Vandaag beginnen we met het werk dat uit vier delen bestaat. Allegro Risoluto, Romanza, Andantino Variato en Caprice nummer 24. Gerald Garcia arrangeerde dit werk voor solo-gitaar en voert het zelf uit. Niccolo Paganini, die leefde van 1782 tot 1840, was een Italiaans violist en componist. Zijn oeuvre bevat onder meer 6 vioolconcerten, concertstukken voor viool en orkest, 12 sonata's voor viool en gitaar en ook de beroemde 24 capriccio's voor viool solo, studies voor viool. Veel mensen die geloofden dat Paganini een duivelsviolist was. En Paganini versterkte deze legendevorming onder andere door 's nachts op kerkhoven voor de doden te spelen.

Een vrolijk nummer voor orkest en xylofoon is Happy Mallets van Harm Evers. Het wordt uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmachtkapel onder leiding van Lex van Diepen en Henk Heinz. Harm Evers werd geboren in 1925 en hij stierf in 2013. Hij kwam uit een heel muzikaal gezin. Zijn muzikale loopbaan begon hij 8 jaar oud op piccolo bij de plaatselijke harmonie. Van 1950 tot 1980 speelde hij als klarinetist bij de Johan Willem Friso-kapel. Daarnaast dirigeerde hij verschillende orkesten en gaf ongeveer 30 jaar saxofoon- en klarinetles aan verschillende muziekscholen. Zijn studie muziektheorie was aanleiding tot het componeren en arrangeren. En dit mondde uit tot verschillende werken voor blaasorkest en drumband. Uiteindelijk schreef Harm Evers zo'n 600 werken voor blaasorkest en of drumband.

Dansliefhebber Wolfgang Amadeus Mozart componeerde begin 1791 drie Duitse dansen K605 als onderdeel van een set van 13 Duitse dansen. K600, 6 dansen, K602, 4 dansen en K605, 3 dansen. Het zijn drie individuele dansen en iedere dans wisselt van instrumentarium. Alleen de viool blijft. In de eerste dans staat de trompet meer op de voorgrond. In dans 2 de houtblazers. En in de derde en laatste dans zijn de houtblazers, de trompet en niet te vergeten de sleebels te horen. Eind 1791 overleed de uit Salzburg afkomstige componist op 35-jarige leeftijd in Wenen. Het werk wordt vandaag uitgevoerd door het Wiener Mozart Ensemble onder leiding van Willy Boskowski.

Het laatste werk in Gouden Akkoorden van vandaag is Milonga del Angel van het Aurelia Saxofoonkwartet. Astor Piazzolla schreef het werk in 1965. Het is het derde deel uit zijn driedelige Angel-serie die verder bestaat uit Muerte del Angel en Resurrection del Angel. De milonga is een Argentijnse, Uruguayaanse en Zuid-Braziliaanse muziekvorm en dansstijl. De milonga is grofweg onder te verdelen in milonga campera, oftewel van het platteland, en de milonga urbana, de milonga van de stad. Uit deze laatste is de tango ontstaan. Sommige moderne milonga's, vaak instrumentaal, van onder andere Piazzolla, zijn geschreven in de stijl van de milonga campera, maar hebben een eigen melancholiek karakter en zijn wereldwijd bekend, zoals deze Milonga del Angel van Piazzolla. Astor Piazzolla, geboren in 1921 en gestorven in 1992, was een Argentijns tanguero, een tango-muzikant, bandoneonist en componist. Zijn nieuwe tango-benadering zorgde voor een vernieuwing van de tango. Piazzolla was een controversieel figuur op muzikaal en op politiek vlak. En daarmee zijn we dan weer aan het einde van Gouden Akkoorden. Ik hoop dat u genoten hebt van deze muziek en dat u een andere keer weer luistert. Tot dan!

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voor de Acht in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
4: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee. En ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
3: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Omroep Venray. 90.2 FM.

0: met nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen